but let them all forsake me. I will always have you.

younger than springtime, am I? And when your youth and joy

Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn er verschillende verdachten opgepakt. In Luik kunnen de studenten morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halleville-Voorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de leerlingen morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. En in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Dag Robert, storen we niet?
4: Nee, kom binnen.
3: Onze kleine is roekbaar.
4: Hallo.
3: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
4: Allee maar, dat past toch nog?
3: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
5: 1924 euro.
4: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
5: Geniet er maar van, jongen.
6: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Aha, Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nou ook.
3: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betant.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: En joh, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen opgepakt. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via de luchthaven. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk VOCA die organiseert. Inge Klarenhout.
10: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
9: VOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. In dezelfde groep won Spanje van Tsjechië met 3-1. Spanje blijft aan de leiding met het maximum van de punten. Onze Rode Duivels spelen morgenavond tegen Frankrijk. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we donderdag. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
11: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
12: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
13: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
14: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
15: Toen mijn moeder overleed,
14: moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, hè, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
3: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
3: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van, we zitten al mee. Een vervanging.
3: Nee, scheetje, wie?
4: De Stefan.
6: Die ene gesprongen op onze diet.
3: Huh?
6: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
4: Leo!
6: Afrond.
4: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
8: zeg?
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.

0: Tichelen, hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.
1: Goedemorgen.
2: Zondagmorgen. Een dag om wakker te worden om 8 uur, want wij zijn er weer voor u, luisteraar. Hopelijk bent u al paraat. Ik ben het wel, met een beetje prut in mijn ogen. Ja, zondagochtend is altijd een opgave om op de radio te zijn, ik geef het eerlijk toe. Maar we doen het heel graag voor onze radioluisteraars van Radio Minerva. Welkom in Goedemorgen met Danny van Tichelen.

Ook hier in onze studio's zijn de geuren van de koffie heerlijk. En natuurlijk moeten wij ook Marja Elvis bedanken dat die aan de telefoon zit. Goedemorgen allemaal en ook goedemorgen aan Marja. En laten wij het samen doen, luisteraar, naar 10 uur gaan. Ik hou je handje helemaal vast. Als jij met je andere hand je koffie aan het roeren bent, dan bent u heel goed bezig. En als dan op de achtergrond de geluiden van Radio Minerva klinken, dan zijn wij helemaal content. Welkom.

Elke zondag en elke vrijdag heb ik het zo'n beetje voor mezelf. Dat ik zo zie hoe jouw ontbijttafel eruit ziet. Met die pistolets, dat toespijsgedoe, die croissants, die koffiekoeken. En misschien heb je wel chocolade koffie gemaakt. Wie weet wat daar allemaal op uw tv en op uw bord staat. Want de tv die staat misschien ook nog aan van gisteravond. Zit die dan maar uit.

Ook op deze zondagochtend is mijn allervriend, beste vriend, paraat. Meneer Jerry Veel. En Don't Steal My Heart to Stop Loving You. Ik ga nog even de prut uit mijn ogen wrijven. Een beetje zorgen dat mijn keel geschraapt wordt. En dan zijn we er helemaal klaar voor om u te begeleiden naar 10 uur.

een leuk idee om op een zondagochtend je geliefde wakker te kussen met een kiss. Can change the world. Dat was Frankie Lane. Hey, wakker worden, dan welkom al. Dat moet ik ook doen, hè. We gaan nu samen wakker maken met de Cliff en zijn Lucky Lips. Goedemorgen. Welkom bij Radio Minerva van op het Sint-Tonneke met 98 FM.

weet, de engeltjes die dan al bij Radio Minerva op het Sint-Tanneke. Dat was de King of Rock'n'Roll, altijd uitbundig aanwezig in onze top 1000. En dat was hij met zijn Angels. En dan nu op een zondagochtend op je ontbijtbord een cha-cha-cha. Ja, het is een beetje vroeg daarvoor, hè? Maar ja, soms moet dat wel eens kunnen, hè? Della Reese met haar T for Two. Goedemorgen.

weet je, dansles op een zondagochtend, daar kijk ik naar. Della Reese met haar Tea for Two. Tja, tja, tja. Oh, dit is mooi, dit is heel mooi. Dit is Frank Ashton met Come Closer to Me. Come Closer.

bij Dani van Tichelen moet er op een zondagochtend gedanst worden, hoor. Dance, dance and on little girl. Dat was Paul Anka natuurlijk. Je weet wakker worden, hè, mannen. Gewoon, hè. Dat moet ik ook doen. Hier is Helen Shapira.

Al jaren is ze de koningin van de nacht, hè? Deze Helen Shapiro met Queen for Tonight. En deze mannen, die kennen wij bij Radio Minerva natuurlijk heel goed, hè? De Mavericks zijn dit. Kom op, jongens. Laten we het maar eens doen met Back in Your Arms Again. Welkom bij Radio Minerva. Goedemorgen allemaal.

Soms moet je als presentator ook eens durven zeggen dat je van muziek houdt zoals deze. Van Julio Iglesias, deze Hey. En ja, dan durf je zeggen van, ja, mooie plaat op een zondagochtend. En zo gaat de muziek maar door en door hier op Radio Minerva. Dit komt uit de popcorncast van Jerry Jackson.

dat bestaat tegenwoordig. Een Boogie Woogie Papa. Dat was Gary Mouchmore met de Boogie Woogie Papa. Wat een plaat om mee wakker te worden. Even wat uitblazen, even wat rust zoeken met deze P.G. Brumby en zijn versie van What's Wrong With My World.

kun je me voorstellen. Dit is Andy Russell met zijn versie van Lady, Won't You Fall In Love With Me. Dit wordt hem onze laatste vocale in deel 1 van deze zondag. Ik neem je mee naar de wondere wereld van Frankie Avalon. Zeg het maar, jongen.

Je kent hem nog van Venus, deze Frankie Avalon met I Love You With All My Heart. En zo gaan wij zoeken naar het tijd zijn en de reclame van 9 uur. Graag tot zo dadelijk, tot in deel 2. Tot zo ziens.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goed niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
4: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreed en betant.
4: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
5: En joh, wat doe jij?
4: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
4: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
8: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten. Ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Dillies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voort onderhandeld. Dillies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met de vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
12: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
11: Want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk FOCA die organiseert. Inge Klaarhout.
13: We zijn wel trots op de mix van bedrijven, zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
11: FOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt na scholierenprotest. Hij had een voorbijgangster verwond. Zij wilde tussen beiden komen toen de dader een bushalte wilde vernielen. Hij spoot een ontvlambare spray in haar gezicht en ze liep daardoor brandwonden op. De jongen is aangehouden. In Frankrijk is al dagenlang hevig scholierenprotest aan de gang. En sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Of hij de Nobelprijs ook echt wint, weten we donderdag. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
17: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
19: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
20: De Robert? Wie is dat?
19: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
20: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
19: Wat hadden wij weer al gedacht? €150, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
20: Zwaasdingen?
19: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje op dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
20: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
19: Robert de expert. 03-226-93-93.
20: Welk bedrag had hij nog gedacht?
19: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
21: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
22: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
21: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
22: Wie is dat? Ook een kinesist?
21: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
23: Je kan Ora liften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilhelmina.

Die kreeg meteen de titel mee. If it isn't in your heart. Dat was hij, mijn allerbeste vriend, J.D. Veel. Welkom luisteraar in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van deze zondagochtend.

Hij deed het in zijn eigen moedertaal, deze Adamo. En ik ga dat proberen goed uit te spreken. Il non mi tenere il broncio. Adamo dus, tussenuit. Welkom luisteren bij Radio Minerva, deel 2 van deze Goedemorgen

liet je tasje koffie even ronddraaien op je onderbordje met deze Pretend van de Elvin Stardust. En als onder lekkere swinger hoort er dan een beetje rust te komen op de radio. En dat doen we dan ook met deze Engelbert Humperdinck. Een oude hit van Willie Nelson en Julio Iglesias. To all the girls I loved before. Welkom bij Minerva, als je dit afstemt. Het is de zondagochtend met Danny van Tegeren tot een uur of 10.

Santé op de radio. To all the girls I love before. En je weet, ook op een zondagochtend willen wij u vergasten op een lekkere danceklassiek uit de jaren 70. En vandaag is dat niet minder. Met deze jongens van Jimmy James en de Vagabonds. And now is the time to set them right. Goedemorgen.

Ik heb je horen meezingen tot hier in de studio met deze Bobby Rydell en Volare. En nu 3 minuten je koptelefoon wagenwijd open. Je volume thuis wat harder zetten. En gewoon denken aan niks. En luisteren naar deze geweldige stem van Sol Ray. And while I'm here...

ik geef het eerlijk toe, ik word er stil van deze plaat. Deze While I'm Here, deze Sol Ray. De Nielsen-Dris waren open van de popcorn, hè? Dit is Laurie Lomman.

had ze natuurlijk wel herkend. Hè? De dochter van Nat King Cole, Natalie Cole en Solamente Una Vez. En kent u deze man nog? Dit is Julio La Rosa.

Onder het motto kun je nu ook eens nee zeggen. Dit was Jay Miller met Can You Tell Him No? Van dat popcorngeveld even de rust zoeken met Miss Brenda Lee. Een dame heel gewaardeerd bij onze radio. You always hurt the one you love.

zou het dan toch waar zijn dat je degene die je het meeste ziet, het liefste ziet, dat je die toch altijd zeer doet. Dat was natuurlijk Brenda Lee met You Always Hurt The One You Love. En dit is hem nog eens, een dance classic op een zondagochtend. Om toch maar eens te weten te zeggen tegen jou, het is zondag, het weekend is nog niet voorbij. Je kunt nog altijd een stap in de wereld gaan zetten. Deze Bonnie Pointer met I Can't Help Myself.

Sugar by Honey Bunch, You Know That I Love You. Dat was Bonnie Porter. En dit wordt hem onze laatste vocale luisteraar. Ons Julleke.

moeten hem loslaten. We mogen hem niet meer omhelzen. Blijven omhelzen. Deze Julio Iglesias met Abraza Me. Dan mag ik u allemaal hartelijk danken voor het luisteren. En graag afspraak maken weer al volgende week, vrijdag tussen 8 en 10, voor een nieuwe uitgave van dit programma. Groetjes van Danny van Tichelen. Fijne zondag nog. En graag tot volgende week. Salut.

0: Maar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva.
3: In Brussel is een man zwaar gewond geraakt aan het metrostation Kruittuin. Het slachtoffer raakte met zijn been gekneld in een rolluik dat de toegang tot het metrostation afsluit. Een technisch team van de MIVB heeft hem bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten en ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Delies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voortonderhandeld. Delies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
4: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
3: Dan wil de Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. En in Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door het noodweer. Door de hevige regen van afgelopen nacht zijn in en rond Barcelona straten ondergelopen. Het treinverkeer is er ook stilgelegd. De Catalaanse regering roept iedereen op om binnen te blijven. Er zijn voorlopig wel nog geen slachtoffers gemeld. Eerder waren er iets zuidelijker rond de stad Albacete problemen door het noodweer. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
10: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
9: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
10: Oh, dat is gemakkelijk. Bel Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
11: Miljard. Mijn plong is gesprongen.
12: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
13: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
14: Hey, bellen hè.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha. Minerva.

Een hele goede morgen, beste luisteraars. Dit is jouw programma Cocktails 2.0. Mijn naam is Sarah Kassiman en het is een eer om voor Ronnie Meijs de honneurs te mogen waarnemen tijdens dit programma. Nog even een bedankje aan Danny van Tichelen voor zijn programma Goedemorgen Antwerpen. Leuk wakker we zo, toch? Welkom bij Cocktails 2.0.

Dat was dus speciaal voor Christian van der Minne van José en schoonzoon Luc. Frank Lane, A Kiss Can Change the World. Don't Get Around Much Anymore werd geschreven door Duke Ellington en Bob Russell en werd onder meer prachtig gebracht door de legendaarse Nat King Cole. Luister maar mee.

Sommige dingen komen vanzelf, je moet alleen een beetje geduld hebben. Dit was Doris Day, Our Day Will Come. Jack Jersey was een Nederlandse zanger uit Tiel, Nederland. Misschien kennen jullie deze wel van hem, uit de jaren 70, I Wonder.

Ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn met dit prachtige weer. Kan het niet anders dan een mooie dag worden? It's a nice day, dit was Muse Petal. We hebben hier wel een paar vaste klantjes bij Minerva. Zo ook deze, Paul Anka met Memories Are Made of This.

0: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. Bingo. Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè? Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat, manneke.

heel pertinente vraag om iets over 2011, sorry. Delores, don't you know? Jane Morgan werd geboren in Massachusetts, maar brak eerst door in Frankrijk alvorens ze bekendheid kreeg in de Verenigde Staten. Daardoor kreeg ze de bijnaam The American Girl from Paris. Je hoort haar hier met een vrolijke klassieker, 1, 2, 3.

The American Girl from Paris, Jane Morgan, 1, 2, 3. Michel Sardou behoefde eigenlijk weinig introductie. Met zijn herkenbare stem en sterke nummers groeide hij uit tot een van de bekendste Franse zangers. En zo luisteren we nu naar La Maladie d'Amour.

La Maladie d'Amour van Michel Sardou. Nog een vaste klant hier bij Minerva en zeker niet onterecht. Eentje waar ik enorm veel van hou. Jerry Vale met dit prachtige Italiaanse nummer Mala Femina.

De drifters zochten een beetje verkoeling en privacy onder de promenade aan de zee, weg van drukte en hete zon. Under the Boardwalk. Deel 1 van Cocktails 2.0 zit er bijna op. We gaan er even uit met Peggy Marsh, met Sipsin had mij nog träumen, gevolgd door Toots Thielemans en zijn nummer uit de gelijknamige film Zware Jongens. Tot zo dadelijk na het tijd zijn van 11 uur.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Just Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialife.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IFOX. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn de resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook veel minder vaak een fietshelm. Een nieuw record voor het natuurhulpcentrum van Oudsbergen in Limburg. Daar hebben ze dit jaar al meer dan 12.000 zieke of gewonde dieren opgevangen. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Frederik Toele van het natuurhulpcentrum.
7: Enerzijds was het vorig jaar nog het enige opvangcentrum voor wilde dieren in Limburg, dus dat voelen we wel. Anderzijds zien we dat jaar na jaar meer en meer mensen bereid zijn om hulp te zoeken voor zieke dieren. En we hebben deze zomer wel een aantal zware hittegolven gehad. En heel veel vogels die vlak onder de daken broeden door die hitte zijn die bij wijze van spreken beginnen bakken. Dus die jonge vogels die zijn uit de nesten gesprongen om aan die hitte te ontsnappen.
6: Het is vandaag trouwens Werelddierendag. Chaos bij de start van de grote prijs Formule 1 in Maleisië, want die is 2 keer uitgesteld. Eerst omdat er door stortregen te veel water op het circuit stond. 3 kwartier later kwam er dan toch groen licht. Maar toen de Formule 1-wagens naar de start reden, viel de ene na de andere stil. Blijkbaar is de software in de auto's niet bestand tegen traag rijden in de regen. Het is de eerste keer sinds de nieuwe regels rond hybride motoren dat er in de regen gereden wordt. Intussen is de start met meer dan 1,5 uur vertraging gegeven. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
8: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
10: Toen een dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren geopen met de vrouwens. En al die huisraad, hoor ik wat denken? Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT Theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van. We zitten al mee in vervanging.
3: Nee, scheetje, wie?
4: De Stefan.
7: Die ene gesprongen op onze diet.
3: Huh?
7: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
4: Leo!
3: Afrond.
4: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-52-42 of via ewt.be.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: liedje.
1: We starten met een nummer dat oorspronkelijk werd uitgebracht door de Everly Brothers, hier gebracht door Sue Thompson, Till I Kissed You. Welkom bij deel 2 van Cocktails 2.0.

Telly Savalas, die had het over gebroken harten, some broken hearts. Where I Fell in Love, iedereen heeft wel een plek waar ooit een mooi verhaal begon, zo ook voor de Capriss.

Als je ze nog wil inhalen, veel succes ermee. Dit waren de Dave Clark 5 met Catch Us If You Can. Ik zag hem nog op onze top 1000, zei Potjandori, hoe kan dat nu dat ik je niet direct herkend heb? Zijn antwoord, geen probleem, ik u ook niet. Luister mee naar de immer sympathieke Ed Kooijman op een Antwerps terras.

Jawel, plezier maken doen we hier zeker bij Radio Minerva. Dit was Dion met Having Fun. We luisteren nu naar Jim Reeves met zijn Distant Drums. Daarna de vrolijke noten van Claude François, Alexandrie, Alexandra.

0: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo. Bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Een terrasje in de zomer met een heerlijk glaasje wijn en in jouw gezelschap zijn. Ach, wellicht ben ik een dromer, maar ik vind dat heus bijzonder fijn. Zo gezellig met je praten over wat ons samen boeit, waardoor onze vriendschap groeit. Ja, dat blijft me fascineren, allebei in hogere sferen. Het is iets wat me nooit neemt.

met een dag om te bewaren. Want ieder plekje waar we samen gingen, werd een boeketje van herinneringen.

voor jou dit liedje, muzikale poëzie. Want jij bent niet een der wie. Zie het als vergeet mij nietje, dit eenvoudig melodietje.

Mooie Vlaamse klassieker was dit van Will Ferdy, die vriendschap van jou. Tijd voor wel een van mijn favorietjes. Hij bracht mijns inziens prachtige nummers uit, waaronder deze Funny Familiar Forgotten Feeling. Dit is Tom Jones.

Men dat portretje Tom Jones met Funny Familiar Forgotten Feeling. Als tiener scoorde hij een hit met The Lion Sleeps Tonight. Hij bleef daarna muziek uitbrengen, maar Sad Eyes bleef zijn bekendste solo-hit. Je hoort Robert John.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kon mijn benen niet stilhouden op deze Return to Sender van Elvis Presley. Beetje country-stylish Kenny Rogers nummer nu. Ruby, don't take your love to town.

take your love to town. Oh, Ruby, for God's sakes, turn around.

Zijn carrière beslaat meer dan 6 decennia. Dit was Will Tura hier in duet met Jody. Het staat in de scherm geschreven. Het leven van een tieneridool is niet altijd roze geur en maneschijn. De keerzijde van de medaille is dikwijls eenzaamheid. Ricky Nelson, die kent er alles van. Teenage Idol.

Ricky Nelson, Teenage Idol. Ziezo, mijn eerste cocktail 2.0 zit erop voor vandaag. Laat vooral weten wat jullie ervan vonden. Dit kan op het e-mailadres sara@radiominerva.be. Graag sluit ik af met een dankwoordje, of beter een nummertje voor mijn lieftallige telefoniste Maria Elvis. Zonder haar geen luisterend oor naar jullie toe, beste luisteraars. Dus speciaal voor haar het nummer Operator van Jim Croce. Dankjewel, Maria. Deze stoel werd voorwarmd voor collega Leo Dujardin. Blijf vooral luisteren naar Radio Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik kan me al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: OFAL Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreed en betaald.
4: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
5: En joh, wat doe jij?
4: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
8: Wat gebeurt er hier allemaal?
4: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
10: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Over een half uur komen de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt meteen een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latrey.
12: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
11: Deadline is 13 oktober, dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IVOX. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn die resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook minder vaak een fietshelm. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
13: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden, dus... Het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straten en omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
11: Amerikaans president Trump heeft het telefoonnummer van een senator gedeeld op zijn platform Truth Social. Het gaat om de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump dus. De senator ligt dwars over een voorstel om in de VS permanent over te schakelen op de zomertijd. Trump roept de mensen op om hem massaal te bellen en hem ervan te overtuigen het voorstel te steunen. En op het Europees kampioenschap wielrennen rijden de mannen vanmiddag hun wegrit. Remco Evenepoel start als topfavoriet. De Sloveen Tadej Pogacar is er niet bij, maar Evenepoel zal toch rekening moeten houden met andere concurrenten, zegt wielerjournalist Stijn Vlamink.
14: Met een Ciccone, een Ayuso, een Primoz Roglic zijn er toch nog wel wat kapers op de kust. Evenepoel die zal er toch nog voor moeten strijden op een parcours dat hem in principe echt wel moet liggen. Dus als Evenepoel echt zijn niveau haalt, dan is de kans toch wel groot dat hij vandaag Europees kampioen wordt.
11: De wedstrijd start over een half uur. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
18: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
19: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
20: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
8: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
21: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03 279 79 79.
22: Hey, bellen hè?
23: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
24: Merci Immobiep.
25: Aha. Minerva.

Zondag 4 oktober. En jawel, jawel. We hebben hier een nieuwe platenkast klaargezet. Stairway to the Sea met Johnny Mathis.

0: Call Me met Almertine uit 1968, oorspronkelijk geschreven en gezongen door Tony Hatch natuurlijk. Nog even meegegeven dat Maria in de studio zit op 03-219-1727. En nog een dankwoordje aan Sarah. En als je haar stemmetje wil horen, dat kan ook nog op de maandagavond om 20 uur.
1: Got no mansion, got no yacht.

0: Yeah, I'm all right.
1: Oorspronkelijk geschreven door Irving Berlin voor de beroemde musical Annie, Get Your Gun uit 1946. We gaan naar 1961 met Dick Lee met Woman in Love.

Dat refreintje ging vanzelf, hè. Oh, oh, oh, oh, baby lover met Petula Clark. In 1965 vertegenwoordigde ze het Eurovisie Songfestival voor de UK met het nummer I Belong. Ze werd genoemd de Golden Girl of Pop. Jawel, het favoriete blondje, hè. Katy Kirby met My Way.

0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, geamuseerd wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Ik ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
5: Yeah!
4: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
6: Terug in de tijd met Leo Dujardin. Dit is de

Ja, ja. Jij bent helemaal voor mij met Bobby Prins. En ook nog Quincy Jones hadden we net daarvoor met Desafinado. We gaan terug naar 2013 en dan opende ik mijn mailbox en daar zat een berichtje in met de vraag van, ik heb een plaatje toegevoegd aan deze mail. Kan je dat eens draaien op Minerva? Want dat is een plaatje voor Minerva, zegt hij. Niemand minder dan Michael Heaven was dat met Woman.

geschreven voor de Broadway musical Man of La Mancha in 65. Johnny James met I Get a Kick Out of You, een nummer van Cole Porter uit 1934. En de prijzen ingezongen door Frank Sinatra in 1954, maar Johnny James kan dat ook een beetje van

The Man Himself, hey. Frank Sinatra, Just in Time. Zo'n prachtige album. Come Dance With Me. Zo dadelijk nog eentje van Jerry Vale, voor we naar de tijd zijn gaan. Maar nog even Stuart Gillis met I Think of You.

0: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en livecore. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latree.
6: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
5: Deadline is 13 oktober, want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet ook binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
7: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straten en omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
5: Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Uitgerekend vandaag is de Duitse bondskanselier Merz op bezoek in Kiev. Hij gaat er spreken met Oekraïns president Zelensky over bijkomende steun. Rusland had gisteren nog gewaarschuwd dat er nieuwe aanvallen zouden komen. Rusland riep alle buitenlanders op om de stad te verlaten, maar het bezoek van Merz gaat dus toch door. En op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen zo pas begonnen aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Remco Evenepoel is de topfavoriet.
8: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, een lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen. Ik ga er niet om liegen dat ik er wel blij mee ben dat er nog een uitloper ligt en dat het nog een lang stuk vlak is naar de finish.
5: Andere kanshebbers zijn de Italiaan Ciccone of de Spanjaard Ayuso. Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
9: Hey, gaan jullie ook mee met de ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
10: jaar. Mijn plong is gesprongen.
11: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
12: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
13: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
14: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, hè, dan stuur ik haar direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In plaats van het neef te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
13: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
15: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
16: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
17: Maar dat is voor niks genodigd, dat is schitterend.
18: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
16: Ja, maar ik slaap er niet van.
19: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
17: Niks van, we zitten al met een vervanging.
16: Nee, scheetje, wie?
17: De Stefan.
20: Die in ene gesprongen op onze diet.
16: Huh?
20: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
17: Leo!
20: Afroon.
17: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
15: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
21: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
22: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
21: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
22: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
21: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
23: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
22: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
23: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
22: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
23: 0485 54 87 85.
24: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
25: Aha, aha, aha. Minerva.

Broken Hearted, de melodie, natuurlijk overbekend van Sarah Vaughan, maar dit was de versie van Cathy Lane uit 1959. Des O'Connor heb ik met World of Dreams.

Ja, de classics, de evergreens die je hoort alleen maar op Minerva. Hè. When Joanna Loves Me met Tony Bennett. Nog eentje van eigen bodem, hè. Onze Helmut Lotti.

0: Hier hebben ze alle potten en pannen uit de kast gehaald, denk ik. Kip Walton met de La Plume de Ma Tante. En deze zijn ook geen gewone mannen, hè. De Monty Python Flying Circus.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo!
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
6: Yeah!
5: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

Louis Naves in 1960, Anita, My Love. Ik vind het ook muzikaal echt een pareltje. En we dan ook nog voor het reclameblok de Mavericks met Dancing the Night Away. In België hebben we ook mannen die een beetje van boogie-woogie af zijn. En dan heb ik hier over Chris Watson, de Black and White Boogie.

Overduidelijk Torero met Raigaletto meets de Goodfellas. Een mooi bandje, André, en die hebben we wel wat afgedonkeld. Engelbert Humperdinck met Too Beautiful to Last. MUZIEK

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Jambon.
7: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
8: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
7: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
6: Op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen bezig aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Onze Remco Evenepoel is een van de favorieten.
9: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, een lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen.
6: Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd door de oorlog in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
3: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niets genodigd, dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van, we zitten al mee. Een vervanging.
3: Nee, scheetje, wie?
4: De Stefan.
6: Die ene gesprongen op onze diet.
3: Huh?
6: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
4: Leo!
6: Afroom.
4: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
7: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
8: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
9: Allemaal?
8: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
10: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
9: Wat zei het hem?
8: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Immobiep, ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma. Luister goed, kom maar.

0: Dank collega Leo Dujardin voor de voorbije uurtjes in je platenkast. En welkom beste luisteraars bij Radio Minerva. Een zonnig Minerva is het zonder meer. Vandaag tot 21 graden. De zon schijnt buiten, het terrasje is goed gevuld. En in Studio 2 schijnt een heel speciaal zonneke. Heel blij dat jij er weer bent, Hugo Sigal.
1: Goedemiddag, Jacques.
0: Super dat jij hier voor de tweede keer bent. De eerste keer was al een paar jaar geleden. Time flies when you're having fun, hè?
1: Ja, zo is het, hè?
0: En na twee jaar, zeg.
1: Niet te geloven,
0: gewoon,
1: hè?
0: Nee, niet te geloven. Zeg, Hugo, vandaag kom je niet zonder enige fierheid jouw nieuwe plaat voorstellen.
1: Ja.
0: En een beetje babbelen over jou natuurlijk, hè. We gaan beginnen met een nummer dat we zo mooi vinden. Paris in August. Dat we het gewoon snoepplaat gaan maken van de week, hè. Dus de mensen gaan het enkele keer per dag te beluisteren krijgen, maar vandaag in première hier bij Radio Minerva. Paris in August.

0: fantastische producer ook, ja. Patrick Hamilton.
1: Hij is hier een paar weken geleden geweest. Hij vertelde. Ja. Geweldige man.
0: Ja, absoluut.
1: Ook fantastisch gedaan. Hè.
0: Ja.
1: We gaan nog verder komen op de plaat. Maar van waar de dreng om zelf nog een plaat te maken eigenlijk?
0: Het zit allemaal zo. Ik heb vorig jaar een tournee gedaan in het culturele centra's met mijn programma Dromen. En in dat programma was er een blokje uitgedokterd met allemaal croonersongs. En ik kreeg daar zoveel goede reacties van het publiek nadien, dat ik dacht van ja, ik moet daar iets mee doen. En ik voel me er ook heel goed in dat soort muziek. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. En dan ben ik bij de platenfirma gegaan. En die waren absoluut niet geïnteresseerd om dat te doen. Ja, dat moet jong en dat moet fris zijn en wat weet ik allemaal. En ik dacht, ja, ik ga het niet voorbij laten gaan. Ik ga het zelf financieren.
1: Amai.
0: Ja, en ik heb elke cent die ik erin gestoken heb, daar ben ik zo fier op.
1: Ja, mag je wel. Hè? Ja, het is een schone baby, om het zo te zeggen.
0: Absoluut. En ik kom me heel graag voorstellen hier bij Minerva.
1: Zeg, Paris in august. J'aime Paris au mois de mai. Als naar voren, maar dat is mei. Jij hebt het weer voor augustus.
0: Ja.
1: Heb jij iets met Parijs trouwens?
0: Ik vind het een fantastische stad. Ja. Echt waar. We zijn er een paar keer geweest met Kolken.
1: Ja.
0: En dit heeft toch wel iets. Hè? Die grote boulevards en dan naar de Triomphe en dan de Eiffeltoren. Het zijn toch bepaalde monumenten dat je moet gezien hebben in je leven. Maar voor de rest heb ik er niks speciaals
1: mee. Het is niet jouw favoriete stad.
0: Nee, het is niet, absoluut niet. Nee. Maar ik ging dan ook wel naar de Moulin Rouge.
1: Natuurlijk.
0: De cabaret ging
1: zo. Ik vind het een openluchtmuseum eigenlijk, zo'n beetje Parijs.
0: Eigenlijk wel.
1: Hey?
0: Ja, dus dat is heel goed geformuleerd.
1: Ik vind dat hier in Antwerpen ook het centrum, het historisch centrum, een openluchtmuseum. Heel fier op onze kathedraal, nog altijd.
0: Dat zal wel
1: ik vind het nog altijd de mooiste van heel de wereld. Goed, we gaan een stukje muziek spelen. Reach Out, I'll Be There. Wat maakt die keuze?
0: Wel, omdat ik een ongelofelijke fan ben van Motown Sound.
1: Ah.
0: Ja, ik was echt waar. Al wat Motown gedaan heeft, Diana Ross en The Supremes, Temptations, The Four Tops, Marvin Gaye.
1: Daar gaan we nog veel tegenkomen, hè, vandaag.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, want we spelen jouw keuze en dan mag ik ook.
0: Ja.
1: En tussendoor elke keer een nummer natuurlijk ook uit jouw nieuwe CD en LP. Maar je hebt het zelf gefinancierd, vertel me je. Een vraagje, waar kunnen de mensen die plaat kopen?
0: Wel, we zijn er eigenlijk volop mee bezig. Het is eigenlijk nu maar pas op 2 oktober is die uitgekomen. En we zijn, ik ben deze week nog bij mijn manager geweest en we hebben daarover gesproken. We gaan het centraliseren. Ofwel kunnen de mensen bij mij thuis komen halen of bestellen via nicoleenhugo.be. Ja. Kunnen ze eens even gaan kijken.
1: Pakjes zitten inpakken en versturen en zo.
0: Eigenlijk niet zo werk. Nee? Als dat moet, dan doe ik dat. Hè.
1: Okay.
0: Als dat moet, dat vind ik echt dan. Nee. Zijn zo van die dingen, ja, ik heb dat altijd vroeger gedaan, dus waarom zou ik dat nu niet doen? Maar als de mensen naar een optreden komen, dan kunnen ze dat ook kopen als ze het wilt.
1: Prima. Reach out, I'll be there to buy your records.

0: zijn helemaal in de sfeer aan het komen van Motown. Het begint al, hè. Ik zie dat je ook een heleboel bekende mensen hebt die meewerken aan jouw plaat, hè. Udo is er bijvoorbeeld
1: onder
0: iemand.
1: Het ja.
0: Is toch eigenlijk wel knap dat ook, laten we zeggen, bekende collega's dan bij een collega komen backing vocals doen.
2: Ja, maar dan moet ik dan eerlijk zeggen dat ik dat niet van de jonge Ergaarde verwacht.
0: Nee.
2: Dan moeten we echt teruggaan naar de mensen die al een beetje gesetteld zijn. Of toch al een hele tijd in de business rondlopen. En ik heb een hele goede band met mijn collega's. En ik kan daar gerust, ook naar Bart Herman bellen. Ik kan zonder twijfel, Udo, dat is een hele goede vriend van mij. Ik kan daar terecht. Zelfs niet voor over muziek te praten, over het leven. En over als ik eens mee iets zit, dan kan ik je daar gewoon mee bellen. En dat is wel heel belangrijk.
0: Ja, ja.
2: En dat kunnen we niet. En het is geen verwijt hoor, maar dat kunnen we eigenlijk niet met de jonge garde.
0: Nee, en hoe zou dat even komen?
2: Ja, die leven hun leventje. En die worden ook, als je ziet, ik ben zo trots op hetgeen wat ik gedaan heb in Like Me. Mm-hmm. Maar als je ziet uit die eerste reeks wat daar uitgekomen is van talent, dan denk ik aan Pomlin sowieso. Ja. Camille, Maxime. Aaron, mensenlief, dat is gewoon fantastisch. Maar die hebben nu, die zitten zo in die raket die aan het lopen is, die kunnen daar niet af. En die houden
0: worden
2: zich
0: een beetje geleefd? Allee, het is misschien,
2: denk ik.
0: Ook door de digitale wereld, denk
2: uiteraard.
0: Ik. Die zijn daar veel mee bezig.
2: Oh ja, uiteraard.
0: Met een TikTok en social media.
2: Maar dat is niet voor mij, hè.
0: Nee, daar gaan we niet meer aan beginnen, hè. We gaan het suikerachtig maken, hè.
2: Doe dat.
0: Snoepwinkeltje. Had jij vroeger als kind een favoriet snoepwinkeltje?
2: Een favoriet snoepwinkeltje? Ik weet dat als ik naar de school ging, ging ik altijd voorbij één snoepwinkeltje.
0: En waar was dat?
2: En dat was, ik woonde toen op Don Bosco.
0: Ja?
2: En ik ging naar Sint-Piustien, naar de school.
0: Ja?
2: En dan ging ik altijd zo de binnenbaan. En dat was zo op een pleintje, was dat zo'n snoepwinkeltje.
0: Ja, ja.
2: En ik kocht er altijd zo van die suikerhaartjes.
0: Oh.
2: En er stond dan in I love you.
0: Ik
2: kon die op je tong leggen en op de nippen en knip van
0: die
2: smolten.
0: Ja, lekker. Vooral de oranje en de gele.
2: Ja,
0: de
2: roze, just, ja.
0: De roze vond ik niet zo lekker. Maar ja, de Candyman, hier is Sammy Davis Jr.

0: was het stil.
1: Ja, ja, je wordt er gewoon stil van. Het is echt onwaarschijnlijk, Hugo. Een van de volgende vragen is van... Hoe heb je eigenlijk je album samengesteld?
0: Wel, toen het idee bij mij opkwam van ik moet iets gaan doen, ben ik allemaal titels gaan zoeken. Ik had er heel veel.
1: Ja.
0: Dan moet je natuurlijk een keuze maken. En dan valt er natuurlijk Kill Your Darlings.
1: Dat is moeilijk, hè?
0: En dan Kill Your Darlings. En ik dacht, ja, ik moet dit doen. En ik heb voor mezelf echt de nummers gepakt die ik het meeste aanvoelde.
1: Mm-hmm.
0: Waaronder deze Mr. Bojangles. En daarom ook de overloop van Sammy Davis Jr. naar mijn plaats, de Mr. Bojangles. Omdat dat is ook een nummer van hem. Ik had een enorme bewondering voor Sammy Davis Jr. Dat was mijn idool in een tijd. De manier waarop hij zong, de manier waarop hij op een scène bewoog. En dat was hetgeen wat ik wou doen. En dat wil ik ook doen. En dat doe ik nu.
1: Ja.
0: En ik moet even bijvertellen, toen ik het inzong. We begonnen eraan aan de sessie. En ik begin te zingen. Het hele nummer is gedaan. En het was stil aan de andere kant van de kant. Patrick zat daar. En ik vroeg, zeg Patrick, zal ik het nog eens doen? En hij bleef stil. En eventjes later zei hij, als je wilt... Moet het nog eens doen. Maar voor mij, ik heb het.
1: One take. Amai.
0: Ja, een one take. Dus, maar ik voelde ook, het is het verhaal op zichzelf.
1: Ja.
0: Het is een verhaal dat je moet vertellen. En ik denk ook dat dat overkomt op die plaat. Je luistert gewoon naar hetgeen wat ik aan het vertellen ben. En dat is de sterkte van dat nummer.
1: Ja.
0: Dus, want het blijft zo'n beetje altijd in diezelfde sfeer. Maar toch, als je naar die tekst luistert, dat is zo mooi.
1: Interpretatie.
0: De interpretatie is heel belangrijk.
1: Dat is ook alles om weer te geven natuurlijk. Hè. Je kunt dat nummer eigenlijk serieus verknallen ook. Hè,
0: absoluut. Maar
1: zeker niet in het geval, amai. mijn hartje staat niet al recht op mijn armen. Het volgende nummer is It's Not Unusual.
0: Dat
1: is altijd leuk, hè. Worden altijd, zoals Goeiemorgen, morgen voor mij, word ik ook altijd goed gezien van dit nummer.

0: Tom Jones, geboren in 1940. Dus 7 jaartjes minder jong dan jij.
1: Ja, ik hoop dat ik nog kan zingen zoals hij zingt.
0: Ja.
1: Als ik zijn een ouderdom heb.
0: Dat is wel plezant, hè?
1: Dat is echt plezant, ja.
0: Ja, zo lang kunnen voortgaan.
1: Ah, dat vind ik zalig. Zo,
0: ja, The Voice, dat zou nog iets voor u zijn, hè?
1: Dat weet ik niet. Misschien, dat weet ik zo eigenlijk nog niet. Maar
0: nee?
1: Nee, ik weet het niet. Daar heb ik nog nooit over nagedacht.
0: Ja, ik denk dat je veel jonge mensen nog iets zou kunnen bijbrengen.
1: Ja, dat hoop ik toch.
0: Nee? Maar hij is geen acteur en jij bent wel een acteur.
1: Ja, ja.
0: Dat is het verschil, hè?
1: Dat is waar. Ik heb de combinatie gemaakt van acteur zijn en zanger.
0: Ja.
1: En Tom Jones was ook een van mijn favorieten. We hebben die 3 keer gezien. 1 keer in Vorst, 1 keer in Vegas. 4 keer. 1 keer in Vegas, in Londen en in Japan.
0: Ja.
1: Dus we hebben hem kunnen bewonderen tot hem met een bangelijke stem. Ja. Bangelijke stem.
0: Groot artiest ook.
1: Absoluut.
0: Dat kunnen we ook zeggen van de volgende, hè? Want dan komen we terug in het Motown-rijtje eigenlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Diana Ross, I'm Coming Out.
1: Ja.
0: Destijds was dat heel waar, hè? I'm Coming Out was ook zo'n beetje...
1: De homo...
0: LGBTQ+. Ze kunnen het moeilijk maken.
1: Geef me moeilijkheid,
0: I'm Coming Out. Nee, een fantastisch nummer natuurlijk. Van mij die keuze. Want jij moet niet uitkomen, hè?
1: Nee, maar ik bedoel, ik vind dat gewoon een fantastische zangeres. Ja. Dat is ook iemand waar we verschillende keren shows van gezien hebben.
0: Ja.
1: En ja, het verlengde van de Motown, hè, want zij is daar eigenlijk de grote ster uitgekomen als soliste Diana Ross. Het is echt een diva en die heeft die kostuums en alles. Dat was hetgeen wat wij ook altijd een beetje hadden. We verzorgden alles. We zongen niet alleen, we dansten niet alleen.
0: Kapitaal, hè?
1: Ja, een kostuums, serieus kapitaal.
0: Mensen denken daar niet aan van...
1: We hebben al serieus wat geld uitgegeven. Maar ja, dat hoort erbij. Hè. Je kiest voor een bepaalde richting. En wij hebben daarvoor gekozen.
0: Showbiz.
1: Show tot en met.
0: I'm Coming Out.
1: Ja. Yeah.

0: een echte diva, hè, die. Ja. Zeg, ja, een andere echte diva is terug begonnen in Parijs.
1: Absoluut.
0: Met een aantal
1: wow.
0: shows te geven. Je moet het maar doen,
1: je
0: hè.
1: Je moet het maar doen, hè. 6 jaar niet kunnen zingen.
0: Ja.
1: Met dan die Stef-syndroom.
0: Ja.
1: Miljarden, jongens.
0: En dan ineens
1: en dan
0: in Parijs.
1: Zo staan voor... Ja. Oeh, ik denk heel emotioneel, dat zag, ook,
0: ja.
1: dat zag je ook met de beelden, als ze voor de eerste keer opkwam. Ja, dat is zo overweldigend ja. voor haar geweest. Ja. Chapeau.
0: Zij zingt het nummer All By Myself, oorspronkelijk
1: ja.
0: van Eric Carmen.
1: Eric Carmen, ja.
0: Die er helaas ook niet meer is, hè. Ook al een paar jaartjes van deze aardbol verdwenen. Maar wat ik knap vind van jou, moet ik zeggen, ik heb van jou JLP gekregen, is dat je aan de binnenkant van je hoes, dat je eigenlijk Rachmaninoff mee vermeldt.
1: Ja, want het...
0: Die eigenlijk...
1: aan de basis ligt van dat nummer.
0: Aan de basis ligt van dat nummer.
1: Absoluut. Allee,
0: vind ik wel echt mooi van jou.
1: Ja, dat meeste mensen weten dat niet, hè.
0: Nee.
1: Die denken, oh, maar heeft dat goed geschreven, maar heeft wel zijn mosterd gaan halen bij Rachmaninoff.
0: Ja.
1: Dus chapeau. Dat hij zo een nummer heeft kunnen maken. En ik wou dat absoluut op mijn cd, op mijn LP zetten.
0: Dus de derde bekende versie, hè? Hugo Sigal naast Céline Dion en Eric Carmen. Of omgekeerd.
1: Ja.
0: Laat ons hopen dat ook dit een hitje mag worden.
1: Dat hoop ik.

0: zeg. Dank goed u. Gehaald.
1: Dank u.
0: Amai. Zeg, even je zingt daar op een zeker moment. Het is natuurlijk een deel van het lied, hè. How to be sure, sometimes I feel so insecure.
1: Ja.
0: Is dat gevoelen?
1: Dat is geweest.
0: Ja.
1: Maar dat is overwonnen.
0: Oké.
1: Okay. Die onzekerheid is overwonnen.
0: Ja, ja.
1: Die onzekerheid, dat zat vooral het eerste jaar. En na dat eerste jaar dat ik terug begonnen ben, dat ik de kansen kreeg om meer nieuwe dingen te doen, dan was inderdaad die onzekerheid er wel. Maar die heb ik toch wel overwonnen. En dus, ik sta nu, denk ik, wel degelijk vast in mijn schoenen.
0: Oké. Okay. Zeg, Erik Carmen heeft nog een goeie patat gehad, hè, met dat nummer. Want dus Rachmaninoff was rechtenvrij in ja. Amerika.
1: Ja.
0: Maar niet buiten Amerika.
1: Oh shit.
0: Dus dat wordt dus door de wereld gestuurd. En meneer heeft een schoon rekening gekregen natuurlijk.
1: Oh nee.
0: Ah ja.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Het moet public domain zijn. Met
0: ja,
1: wat
0: ja.
1: Bereikt,
0: rechten. dat is geen makkelijke. Goed, gaan we rieden helemaal. Dat is plezant. Van Brussel op klein patatje springen. In jouw geval was het dan van Wemmel op ja. klein patatje. Sir Duke,
1: ja, weer.
0: Stevie Wonder,
1: hè.
0: Ja.
1: Ja, weer van de clan van Tamla Motown, hè.
0: Ja, wat vind jij zo speciaal aan Stevie Wonder, eigenlijk?
1: Stevie Wonder, de manier waarop dat hij zijn nummer schreef, dat was ook een verhaal elke keer. Dat was niet zomaar een fluttekst, hè. En die heeft op een gegeven moment radicaal gezegd tegen de grote baas van Motown, sorry, ik wil weg. Want dat was ook natuurlijk een gouden kippen die ineens wegging bij Tamla Motown. Die heeft zoveel mooie dingen geschreven. En ook, ik hecht daar echt wel heel veel belang aan. Het is teksten. Ik luister ook altijd naar een nummer. En hij maakt van elk nummer een verhaal. En dat vind ik zo straf, wat hij doet. En dan de manier waarop dat hij zijn nummers speelt, jongens. Oh, echt waar. En ja. dan zeker die Sir Duke. We hebben hem ook live gezien. En op een gegeven moment valt hij.
0: Oei.
1: En dan zegt heel de zaal denkt van, oh, miljard, die is gevallen. En uitgerekend natuurlijk. En dan staat hij ineens recht en dan ta-ra-ta-ra. Ah. Ah, jongens.
0: Okay.
1: Dat is echt waar.
0: Theater.
1: Theater ook.
0: Prachtig.

0: Sir Duke, een ode aan Duke Ellington. Ja,
1: uiteraard. Ja.
0: Zeg, het is eigenlijk heel opvallend. Het nummer is 146 keer gecoverd, op plat gezet door iemand anders, maar eigenlijk nooit door iemand heel erg bekend. Ik denk dat dat een nummer is waar daar veel mensen gewoon vanaf blijven.
1: Ja, ik denk dat als je dit hoort, dan moet je gewoon je pollen eraf houden, want dat is zo perfect gemaakt. Je kunt daar echt niks aan verbeteren. Dus oké, je hebt dan een cover gemaakt, maar dan, daar houdt het dan op. Hè.
0: Ja, de meest bekende cover, alleen de mensen die dat ik natuurlijk ken, kennen wel een heel pak, is eigenlijk een Spaanse vertaling van Mocedades, die daar eres tú heb gezongen.
1: Ja.
0: Voor de rest zit daar allemaal onbekende mensen en groepjes en zo.
1: Ja.
0: Maar ja, daar zijn ze toch wijselijk van afgebleven.
1: Dat is dan ook heel
0: van
1: goed.
0: Ja, van het volgende nummer, dat is weer een monument op zich, hè? Barbra Streisand.
1: Absoluut. We hebben het geluk gehad om maar een paar shows te kunnen bekijken. En dat is zo perfectionistisch gedaan. Dat is, ik weet niet, dat is een uitzonderlijk groot talent. Het is ook een actrice, ze is regisseert, ze schrijft nummers, niet zo heel veel, dat zegt ze zelf. Maar als ze dat niet schrijft, dan wordt dat wel een hit.
0: Ja.
1: Maar dit is zo'n fantastische zangeres, die is zo goed. Ik hou daarvan, dat is puur klasse.
0: En met dat nummer nemen we alvast afscheid, want dan komen reclame en het nieuwsbericht ertussen. Maar na de klok zijn we helemaal terug, Hugo.
1: Heel graag.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter, god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu 3 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Jambon.
8: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
9: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
8: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
7: En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel is dus nog altijd daar. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
10: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Ora Liften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
15: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
14: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
15: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
14: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
16: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen.
5: U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Allemaal welkom bij Zonnig Minerva, beste luisteraars. In Studio 2 zit een zonneke van een dag, Hugo Sigal. Zeg, I'll always be there. 1993, Roche was in. Ja. Die gast die wou eigenlijk basketbal spelen, baseball spelen worden. Ja. Maar dan gekwetst geraakt en een zangcarrière.
1: Eigenlijk een beetje gelijk aan Julio Iglesias. Hè? Ja. Die wou voetballer worden. Ja. En dus dan een wereldster geworden.
0: Ja.
1: Een beetje hetzelfde.
0: En jij, sportte jij ook?
1: We willen het hierbij laten bij dat langs.
0: Okay. Nee. Alle gekheid op een stokje.
1: Ik wou er alleen maar zeggen, mijn optreden, dat is voor mij mijn workout.
0: Ja, dat zal wel.
1: Dat is waar hoor. Ja, dus dat is mijn sport.
0: Gelukkig zijn er nu al ledlampen. Dat is iets minder warm als je eronder staat.
1: Dat is waar.
0: Want anders kan dat wel biestig heet zijn natuurlijk.
1: Ja, maar zweten doen het ook sowieso.
0: Zeg, Hugo, vertel eens, volgend jaar spring jij op tram 8.
1: Ja.
0: Ik vind dat bewonderenswaardig, hè. Ik vind dat echt knap. En er nog zo jong uitzien. En doe jij speciaal dingen? Pak je speciaal pilletjes?
1: Iedereen vraagt. Kijk, ik gebruik heel veel supplementen. Ja. Dus magnesium, zink.
0: Omnibionta, hoor het al.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dat doe ik al van, dat deden we samen al van 83.
0: Amai.
1: Dus, en ik blijf dat doen. Is dat de reden waarom dat ik er vasthouden goed uit blijf zien?
0: Je zou het toch helemaal geen.
1: Maar iedereen zegt, als ik zeg ik word volgend jaar 80, dan zeg je lacht is mijn eigen. Hè.
0: Ja.
1: Maar dat is, het is namelijk gewoon zo, hè. Ik word volgend jaar 80, maar ik voel mij geen 80.
0: Nee.
1: Ik sta er ook niet bij stil, sis.
0: Nee,
1: echt waar niet. Ik leef van dag tot dag en als er iets komt, dan komt het. En komt het niet, dan komt het niet. Mannetjes, ik proef.
0: Je hebt genoeg meegemaakt, hè?
1: Ja. Ik heb een klein rugzakje.
0: Ja, geen rugzakje.
1: Ja, dus ik ben vanaf nu, ga ik gewoon alles op mij laten afkomen. En ik geniet van het leven, ik geniet van de mensen rond mij. Ik hou van de mensen rond mij. Dus ik heb zoveel vrienden, ik heb zo'n goede familie, ik heb zo'n goede broer en schoonzus. Echt waar, het is gewoon, het klikt allemaal. Ik ben heel, heel gelukkig. Ondanks het feit dat ik zeg kolken, ondanks dat ik haar altijd nog mis. Dat gemis zal altijd blijven, maar ik ben heel gelukkig.
0: Oké. Okay. Uw volgende nummer is een beetje verwarrend voor mij, toch binnen deze playlist. Maar een van de lievelings van het Motown-gevoel en de nummers die we tot hiertoe hebben gespeeld. You're the first, the last, my everything.
1: Dat is heel gemakkelijk uit te leggen. Mm. Als er nu één plaat was waardoor wij, Kolken en ik, elke keer danste, dan was het, als dat nog maar begon, dan stonden wij op de dansvloer.
0: Okay.
1: Dat was het nummer voor ons, dus dat is de enige uitleg.

0: Zeg Hugo, dit nummer, wat maakt dat nu eigenlijk zo speciaal volgens jou?
1: Het is die stem, die hele donkere stem, die lage stem en dan de melodie ook. Dat is dus zo echt een klassieker geworden.
0: Ja, ja.
1: Maar dit heeft ook wel voor mij een speciale betekenis, omdat moet hem even terugkomen op de begrafenis van Nicole. Ja. Nicole had altijd gezegd, dat wordt mijn laatste nummer dat ze gaan draaien.
0: Amai.
1: En dat is ook gebeurd. Terwijl dat iedereen de kist kwam roten, hebben ze dat nummer gehoord.
0: Amai.
1: Want Nicole zei, ze moeten met een goed gevoel naar huis gaan. Ja. En ook, de titel zegt het zelf, ik was haar een eerste, haar een laatste en haar een alles.
0: Ja.
1: Her first, her last en her everything. Ja. Dat maakt dit nummer voor mij zo
0: heel speciaal, hè? Natuurlijk. Het volgende nummer is Tonight I Celebrate My Love For You.
1: Ja.
0: Dat is een nummer dat jullie op plaat hebben gezet in 1991.
1: Oh, ik weet dat. Oh, mooi.
0: Ja.
1: Goed speur waar ik
0: 1991, hebben jullie dat.
1: Zo mooi. Dit is zo mooi. Deze versie, enfin, ik vind onze versie
0: dat is
1: ook wel eens...
0: De eerste versie, hè, die dat we nu gaan horen.
1: Ja, dat is de originele.
0: Peebo Bryson en Roberta Flack. Maar ik wil nog even terugkomen op You're the First, the Last.
1: Ja.
0: Als we nu zien, wat was daar vernieuwend? Dat denk ik bijvoorbeeld...

0: Het brengen van eigenlijk violen, ja, in dat nummer, in een disco-nummer, violen. Dus dat, ja, dat was, allee, come on.
1: Dat was zeer uitzonderlijk. Hè. En maar dat was
0: dat zijn
1: voelt sterkte,
0: het ook. Hè.
1: Ja, dat voelt, ja, heel dat nummer wordt gedragen door die violen.
0: Ja.
1: En dat is, als je al het grote repertoire van
0: Barry White
1: beluistert, zijn de violen altijd aanwezig.
0: Ja.
1: En dat was zijn kenmerk. Hè.
0: Ja.
1: Dat was zijn kenmerk.
0: En ook natuurlijk de achtergrondstemmen, hè?
1: Ja,
0: maar jouw,
1: ja,
0: achtergrondstemmen uit...
1: Tonight You Celebrate?
0: Ja, nee. I'll Always Be
1: I'll Always Be There.
0: Dat was ook het een en het ander, hè? Hoeveel mensen zouden terecht, hè?
1: Ik heb dat nooit gevraagd. Okay. Maar ik weet wel dat... wie heet ze nu weer? Die Hollandse... Oh,
0: ja,
1: kom er zelfs wel op. En dan, ja, de stemmen worden ingezongen.
0: Ja.
1: En dan uiteraard wordt dat gedubbeld, hè. En nog eens gedubbeld, eens gedubbeld. En dan krijg je op den duur zo een koor achter staan, dat je denkt, dat zit daar 50 man koor achter. Hè. Maar dat is eigenlijk door de kunst van de producer, om dat zo te laten klinken, dat een fantastisch koor
0: geweldig
1: is. Hè. Ja, ja.
0: Mooi. Maar we gaan eens genieten nu van de originele dan wel. Tonight I celebrate my love.

0: Het blijft toch mooi, hè?
1: Ja, echt waar.
0: Ja, soms denk je van, hoe kom je erop om zoiets te schrijven, om zo'n combinatie te maken, maar ja, dat is toch ook plezant.
1: Het is toch onvoorstelbaar.
0: Ja, maar het is uiteindelijk de performer, hè?
1: Ja.
0: Want dat is gelijk bij een film. Een film wordt gemaakt, ja. Regie Huppel de Pup. Ja. Maar degene die het verhaal heeft bedacht,
1: voilà. Ja, ja,
0: die komt ik als, maar ja.
1: Ja,
0: dat
1: de mensen
0: staan
1: er niet bij stil, he? Van wat, nee, wie nee. heeft dat geschreven? Ja. Die zien het eindresultaat, maar die staan niet stil bij het feit van, waar is dat allemaal begonnen? Ja. Wanneer heeft hij zijn eerste letter geschreven voor dat scenario?
0: Uit welk gevoel?
1: Uit welk gevoel?
0: Ja. Every Goodbye.
1: Ja.
0: Welk nummer is dat?
1: Wel, dat is een nummer van Udo. Die heeft dat geschreven jaren geleden voor eigenlijk voor een toneelstuk.
0: Mm-hmm.
1: En ik hoorde dat en ik had toen al, jaren terug, had ik gezegd, ik ga dat ooit eens opnemen. Ik weet niet wanneer, ik zal dat ooit nog eens opnemen. Nu, bij de keuze van de langspeelplaat CD, stond dat gewoon bij mij boven op mijn lijst. Dat wou ik absoluut doen. Waarom? De titel zegt het eigenlijk allemaal zelf. Every Goodbye is a New Start. En dat is bij mij zeker het geval.
0: Ja.
1: Na hetgeen wat er gebeurd is met Kolke, heeft het een jaar geduurd voordat ik de moed had en de kans kreeg om terug iets te gaan doen. En als je goed luistert naar die tekst, is gewoon, ja, dat is mijn verhaal. Elk afscheid is een nieuw begin. Wel, voor mij, ik heb afscheid moeten nemen van mijn grote liefde, maar het is ook een nieuw begin geworden voor Hugo. Een nieuwe start. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En van daaruit dat ik dat nummer gekozen heb.

0: heeft zo wat weg van een James Bond nummer, hè?
1: Ja.
0: Was dat een beetje de bedoeling ook?
1: Nee.
0: Maar als je het zo hoort...
1: Iedereen zegt dat.
0: Ja.
1: Iedereen zegt dat dat zou een nummer voor James Bond
0: kunnen zijn. Ja, dat is een beetje orchestratie waarschijnlijk, richtig.
1: Ja, waarschijnlijk. Ja.
0: Patrick, goed gedaan, hè.
1: Ja. Amai, fantastisch, hè. En,
0: het is ook heel mooi, hè. Ja,
1: het is...
0: Udo, die het is, kan schrijven, hè.
1: Ja, het is ook... Het is letterlijk, hè. Springen,
0: ja.
1: Vallen en opstaan, hè.
0: Ja.
1: En terug doorgaan, hè. En dat is hetgeen wat ik gedaan heb.
0: Ja. Goed, we gaan verder, maar dan kunnen we zelfs al doorgaan en we hebben nog geen muziekje gespeeld. kom. We hebben het er al over gehad, hè, Céline Dion.
1: Ja. Ja, ik heb nog niet het geluk gehad... Ah, jawel, ik heb ze wel gezien in het Sportpaleis, dat is waar. En dat is een grote madame. En,
0: letterlijk en figuurlijk.
1: Letterlijk en figuurlijk. Het is fantastisch hoe dat die zingt. Die staat voor mij toch wel evenwaardig met een Barbara Streisand. Ze heeft trouwens ook een duet met haar opgenomen.
0: Daar zijn we het niet helemaal over eens, nee. Hugo. Maar dat moet ook niet, hè?
1: Nee, dat moet niet. Maar ik bedoel... Ik denk dat Streisand nog iets groter is.
0: Ja.
1: Maar ze komt er toch dichtbij.
0: Ja, dat wel.
1: Ze mag ernaast staan.
0: Het is nummer twee, laat ons zo zeggen. Maar Streisand, wat die meer stem kan.
1: Dat is toch echt wel...
0: Ja, maar goed, I Drove All Night, van waar die keuze?
1: dat doet mij denken aan de Masked Singer, waar dat ik heel vlug uitgevlogen ben. Omdat ze mijn stem...
0: Ze hadden directeur, hè?
1: Ja, ze hadden mijn directeur, ja. Ja, ze zeiden, je moet veranderen, je moet anders zingen.
0: Ja.
1: Ik zeg, luister mensen, ik zing 60 jaar, die kan ik na mijn 60 jaar niet veranderen. Dan kan ik in eerst niet gaan zo zingen.
0: Nee, nee.
1: Ik zeg, sorry, dat spel ik het niet mee.
0: Nee.
1: Ze hadden een directeur. En dat nummer, I Drove All Night, zat in het repertoire van die Masked Singer.
0: Okay.
1: En daarom heb ik het ook gekozen.

0: Ja, oorspronkelijk van Roy Orbison. En je kunt kiezen welke dat je het mooiste vindt. Hè. Mijn vrouw in ieder geval deze, dat weet ik. Zeg Hugo, een vraagje die dat ik eigenlijk al een tijdje wil stellen. Je hebt nu die nieuwe prachtige CD-LP gemaakt. Maar ga je er de hort mee op?
1: Het is de bedoeling, ja, het zit namelijk zo, het is zodanig veel werk voor mij dat op mij afkomt. Ik ben in bespreking met mijn management om daar eventueel in 2028...
0: Oei.
1: Ja, het zal nog even duren, want 27 zit zodanig vol dat ik daar echt niks meer tussen kan krijgen.
0: Oei.
1: Dus, en ik wil dat toch wel zo goed doen als met een dromen, die vorige theatershow. Dus het is eventjes wachten en dan kan ik het in combinatie doen met mijn 80ste verjaardag.
0: Ah ja, en wie weet nog een nieuw plaat, nieuwe LP, wie weet.
1: Dat
0: is niet nodig.
1: Maar weet je waarom? Allee, dat klinkt een beetje gek, maar ik wou met deze plaat eigenlijk bewijzen dat ik niet de doorsnee Vlaamse zanger ben, die alleen maar de Goeiemorgen en Baby Baby en dat soort dingen kan zingen.
0: Nee.
1: Ik wou met dit bewijzen van, kijk, ik kan ook nog andere dingen.
0: En door de nummerkeuze is het een plaat die altijd zal blijven. Hè?
1: Ik denk het wel.
0: Dat is zoiets,
1: ik ben er vast van overtuigd.
0: Ja, dat gaan we niet verouderen. Hè? Dat gaat niet zijn van, dat is een oude show of zo. Kunnen we mee beginnen wanneer dat je wilt eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Dus ik hoop dat ik het rondkrijg.
0: Goed. Het volgende nummer. Gaan we naar Brel.
1: Ja.
0: Ben jij een Brel fan?
1: Ja, ik ben absoluut een Brel fan. De manier, ik heb hem nooit live kunnen zien, jammer genoeg. Maar ik heb wel shows gezien van hem. En de manier waarop dat is een buskruit, hè. Die ontploft altijd. En de manier waarop dat hij zijn teksten brengt, dat is gewoon fantastisch. En dat is ook dat zijn dingen. Ik heb les gekregen van Luc Philips.
0: Ja.
1: En Luc Philips zei altijd, acteren, ik kan u dat niet leren. Het enige wat je moet doen, is de mensen in de oog houden. Als jij nou manneke moet spelen, houd dat is in de oog, hoe dat die loopt, hoe dat die spreekt. Zo moet jij, en dat heb ik ook van Jacques Brel overgenomen, de manier om een tekst te brengen. En ja, ik bewonder hem tot en met. En het volgende nummer is een van mijn lievelingsliedjes.

0: ook een nummer waar je altijd stil van wordt, hè? Oh. Ja, een geladenheid.
1: Wauw, dit is toch ongelooflijk. Ja. Dit is. Pff, is dat ook in mijn theatershow? We komen zo in mijn theatershow. Dat had een hele, hele speciale betekenis.
0: Dat zal wel zeker wel zijn. Het volgende nummer is terug van jou, hè? Eentje uit je nieuwe CD-LP.
1: Ja.
0: Die we vandaag echt wel uitgebreid vieren. Dat mag wel. Zo'n mooi ding. The More I See You.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, zo'n oude klassieker van vroeger. Dat moest erop staan. Ja, erop staan.
0: Hoe ben je eigenlijk te werk gegaan? Zo alle crooners ben je inpakken of zo? Of wat dan dacht?
1: Ik heb, voor mezelf heb ik een tamelijk grote kennis van croonersongs. Dus ja. Het eerste wat ik gedaan heb, is al die dingen opgeschreven die gewoon in mijn hoofd kwamen. Ja. En dan ben ik uiteraard gaan zoeken naar via het internet, naar Andy Williams, naar Frank Sinatra, Sammy Davis. Nat King Cole, Dean Martin, Paul Anka, ja, ik moet ze niet allemaal opnoemen, iedereen kent ze. Dus en daar ben ik dan met titels binnen gaan opschrijven en daaruit heb ik dan een keuze gemaakt.
0: Want dat moet een bezig moeilijke keuze.
1: Ja, dat was heel, heel moeilijk. Heel
0: je had
1: moeilijk.
0: Een cd-box kunnen maken, hè?
1: Ja, als je weet je wat dat kost.
0: Oké, the more I see you, the more I want to hear you.
1: Yes.

0: Ja, ja, ja. In het begin denk je dat het combootje is, hè? Maar ja, een beetje later komt het in koe. Zeg, de Moa en Sio, zo doet men denken, het zijn altijd revivals dat die nummers krijgen. Hè? Terwijl hier op Minerva spelen is ook meestal zoiets.
1: Ja.
0: Maar dat zijn, Peter Allen heeft daar gezongen.
1: Ja, dat is
0: dan Chris Montez.
1: Ja. Ik denk dat Chris Montez de meest bekende versie
0: ja,
1: is.
0: Ja, de dansbaar. Maar dingen van Peter Allen was zeker goed, even ja, goed. Ja. Goed, natuurlijk, Good Old Blue Eyes kon niet ontbreken.
1: Nee, zeker
0: niet. Gelukkig heb je ditmaal niet gekozen voor My Way.
1: Ja, nee, dat wordt al zo dikwijls gebruikt.
0: In onze top 1000 staat dat ook altijd helemaal van boven.
1: Hetgeen wat ik gekozen heb, dat kent iedereen. Ja. Dus, en ik hou van de stad. Ik ben er met mijn petekind geweest en het was fantastisch. New York, New York.

0: serieus rapporteren. Hey. Nee.
1: Wauw.
0: Dat is, je ziet ze met de pluimen in hun gat schudden. Dat is altijd plezant. Hè. Zeg, we zijn bijna aan het einde van dit nummer. Hugo, vertel nog eens in het kort, wat zijn de plannen? Dus, want je speelt nog in familie.
1: Ik speel,
0: vroeg uit je bed, waarschijnlijk.
1: We beginnen altijd rond een uur of acht tot soms half acht 's avonds. Dus dat zijn wel lange draaidagen. Oké, gelukkig, het is niet alle dagen dat ik moet gaan. Maar het is dus familie. Dan ben ik in voorbereiding van de show Hotel Noël in het Witte Paard. Okay. Die van half december tot half januari gespeeld wordt. De repetities gaan dan in november beginnen. En daarna begin ik aan een fantastisch mooi project van Studio 100. Dr. Molino's Magical Circus. Okay. En dat gaat door in het Plopsaland Theater met internationale attracties. Echt waar, de mensen gaan niet weten wat ze zien. Echt waar.
0: En jij bent de circus
1: en baron, ik ben de circus... ik ben Dr. Molino. Ik ben Dr. Molino. Oh. Dus er zijn geen beesten, want beesten mogen niet meer in circus. Maar de mensen moeten toch komen kijken, want ze gaan verschieten wat ze gaan zien.
0: Okay.
1: Meer ga ik niet vertellen, ik mag het ook niet vertellen. Heel binnenkort gaan we de promofilm maken en zo. En daarna ga ik in juli, augustus, hoogstwaarschijnlijk een toneelstuk spelen. En het einde van 27 ga ik een musical spelen. Die in volop aan het schrijven zijn. En dat wordt iets heel speciaals. Dus ik ben
0: vol. Het enige dat ik jou nou kan zeggen is dit.

0: Respect voor alles wat jij gedaan hebt. En daarmee nemen we afscheid stilaan van deze uitzending.
1: Het was heel, heel fijn om hier bij jou te zitten, Ses. En ik wil de luisteraars allemaal bedanken.
0: Tuurlijk. En, wij willen jou bedanken voor de vele jaren muziek dat jij ons al schenkt.
1: Met heel veel liefde gegeven.
0: Ja, ja, ja. Goed, we gaan nog een laatste nummer uit jouw prachtige LP spelen. Maar beste luisteraars, normaal komt Sivis collega Peter Perceval. Ik hoop dat hij op tijd is. Anders zal het even continu zijn. Maar hoe dan ook, muziek blijft er 24 op 24 uur hier bij Minerva. Volgende week ben ik hier terug met weer een verrassende gast uit een heel andere wereld natuurlijk. Maar dat ziet u wel op onze website of Facebook verschijnen. Hugo, we gaan afscheid nemen met een prachtig nummer. Vooral de boodschap die erachter zit.
1: Absoluut.
0: Die is toch echt wel fantastisch. Hè?
1: No matter what, probeer te blijven lachen.
0: Smile. Altijd lachen.
1: Dank je wel, Sis.
0: Beste luisteraars, nog een fijne middag. En ja, tot volgende week of tot dinsdagavond in Coverland tussen 10 en middernacht. Tot dan.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Joss Stone.
2: You have me, you lost me.
1: En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen.
2: L is for the way you look and me.
1: Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 iemand vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel van hen is dus nog altijd daar. Deze namiddag zonnig met af en toe wolken en lokaal tot 23 graden. Morgen eerst nevel en mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zwart hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
10: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
11: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
12: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
10: Ja, maar ik slaap er niet van.
13: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
11: Niks van. We zitten al met een vervanging.
10: Nee, schetje, wie?
11: De Stefan.
14: Die in ene gesprongen op onze diet.
10: Huh?
14: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster.
13: En die kan het weten, hè, want die...
11: Leo!
13: Afronden.
11: Als je wilt, wimmel maar 30 seconden.
9: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
14: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
15: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
14: En wat kost deze schatting?
15: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
3: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
4: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is zondag 4 oktober, het is 4 uur geweest en dat betekent dat het tijd is voor Happy Hour. En Happy Hour, dat betekent natuurlijk goed nieuws, goede muziek voor heel leuke mensen. Dat zijn jullie. En dat goede nieuws komen we vandaag ook tegen in Antwerpen. Want terwijl heel België afgelopen zondag naar het WK wielrennen zat te kijken, werd er ook een Eddy Merckx wereldkampioen. Niet de Eddy Merckx, al heeft deze die grap ongetwijfeld al een paar keer gehoord. Deze Eddy Merckx is 58 en komt uit Antwerpen. En zijn wapen is geen koersfiets, maar een keu. In het Franse Blois kroonde hij zich namelijk tot wereldkampioen drie banden. Voor wie het niet kent, daarbij moet je de bal minstens drie keer de rand van de tafel laten raken voor hij de laatste bal raakt. Een beetje zoals een gesprek met je schoonfamilie eigenlijk. Je komt er wel, maar langs drie omwegen. In de halve finale versloeg Merckx de Egyptenaar Sami Seddom. Het nipt met 50 tegen 47. En in de finale stond hij tegen de Vietnamees Phung Vinh Bao, wereldkampioen van 2023. Merckx tikte daar een reeks van 15 aan elkaar en won met 50 tegen 39. Dat is een spectaculaire score. Het is zijn derde wereldtitel na St. Wendel in 2006 en Porto in 2012. 14 jaar wachten dus en vorig jaar moest hij in de finale slechts het hoofd buigen voor landgenoot Frédéric Caudron. Die rekening is nu vereffend. Op de wereldranglijst staat Eddy Merckx ondertussen tweede en is hij de beste Belg. En nu het mooiste, zijn beroemde naamgenoot werd ook drie keer wereldkampioen op de weg in het wielrennen. De stand tussen de twee Eddy Merckxen is dus 3-3. Dus elk kregen ze drie keer kussen van de juffrouw die de beker uitreikt. En vandaar deze plaat van de Commodores. 3 times a lady.

Etta James zou nog liever blind worden dan te verliezen. En dat begrijpen, ze is een echte winnares. Maar dan kan ze zich ook altijd troosten met deze van Elvis Presley. There's always me.

En dat goede nieuws vinden we deze keer ook weer in Antwerpen, want daar start een nieuw proefproject dat dak- en thuisloze jongeren niet alleen aan onderdak wil helpen, maar ook aan iets wat minstens even belangrijk is, namelijk een sterker sociaal netwerk. De stad werkt daarvoor samen met CAW Antwerpen. Het project richt zich op jongeren bij wie dak- of thuisloosheid vaak ontstaan is na conflicten met ouders of andere mensen uit hun directe omgeving. De bedoeling is om, waar dat veilig en gewenst is, het contact wel opnieuw op te bouwen met de omgeving. Dat gebeurt stap voor stap. Eerst zijn er gesprekken met de jongeren en eventueel met de ouders of andere naasten. Daarna wordt er gewerkt aan communicatie, wederzijds begrip, duidelijke verwachtingen en afspraken voor de toekomst. Belangrijk, niemand wordt verplicht om mee te doen. En als een terugkeer naar de thuissituatie onveilig is, wordt daar niet op aangestuurd. Schepen Nathalie van Baren geeft alvast aan wat de bedoeling is. Zij zegt, voorkomen is beter dan genezen. Door vroeg in te grijpen wil Antwerpen vermijden dat een tijdelijke crisis uitgroeit tot langdurige dakloosheid. De stad trekt €138.800 uit voor het project. Dat loopt tot eind 2027. En zo vinden jongeren een veilige plek waar ze misschien niet vermoeden. Dit zijn de House Martins met een cover van The Hollies. He ain't heavy, he's my brother.

Liedjes over mensen op wie je kan rekenen in donkere tijden. Eerst had je de House Martins met He Ain't Heavy, He's My Brother. En daarna Carole King met You've Got a Friend. En op wie je ook altijd kan rekenen, dat is Engelbert Humperdinck. Call on me.

Want in Lanaken, of Loneke zoals ze daar zeggen, had dit jaar 10 deelnemers in de Maasrun die geen meter zelf liepen, maar toch het hardst werden toegejuicht. 10 bewoners van woonzorgcentrum Huizen Sint Anna legden de 10 kilometer af in een loopbuggy, geduwd door een ploeg van 25 lopers. Personeel, stagiairs en familie die elkaar onderweg aflosten. Het idee kwam van ergotherapeute Sigrid Moero. Zij zag op de Antwerp 10 Miles een rusthuis met loopbuggies meelopen en dacht, ja, dat kunnen wij ook. Het woonzorgcentrum ligt namelijk vlakbij de finish van de Maasrun en de bewoners staan er elk jaar te supporteren en nu stonden ze dus zelf ook eens aan de start. Harry Bulté duwde zijn vader Bert, die zich als een van de eersten had opgegeven. Zijn vader was vroeger helemaal geen sportman, maar hij was nu niet te houden. Onderweg werd het af en toe emotioneel, want ook Harry's moeder woonde ooit in het woonzorgcentrum. Zij overleed in 2022 en liep in gedachten een beetje mee, zei Harry. Het hoogtepunt kwam op de laatste 500 meter in de stationsstraat van Lanaken, want daar stond het volk aan beide kanten te juichen en zat Bert te zwaaien, te lachen en te klappen. Harry zelf hield er vooral zere schouders aan over. Ik voelde mijn armen meer dan mijn benen, lacht hij. Volgend jaar wil hij het graag opnieuw doen. Zo'n mooi vader- en zoon-moment organiseren. Zoals dat vader- en zoon-moment waar Cat Stevens over zingt.

Heel mooie vader en zoon platen. Eerst van Cat Stevens met Father and Son. En daarna Bram Vermeulen live met zijn klassieker De Wedstrijd. En hoe zou het eigenlijk nog zijn met de Everly Brothers? Zitten die nu nog altijd in een

0: Tijd voor goed nieuws.
1: Ja, want het is weer oktober en wie dacht dat je voor een oktoberfest per se naar München moest, kan volgende week gewoon in Antwerpen blijven. Op dinsdag 6 oktober serveren verschillende combien-buurtbistro's van zorgbedrijf Antwerpen een volledig Duits geïnspireerd drie-gangen-menu. Onder meer Cadix, Ruggeveld, Sint-Andries, Tuinwijk, Groenzuid en Boulaar doen mee. Op het menu staat spitskoolsoep met spek, daarna kasselerip en witte worst met zuurkool en aardappelpuree. En als dessert appelbeignets met vanillesaus. Voor vegetariërs zijn er aangepaste versies, dus geen zorgen. En het is meer dan alleen eten. Die combien-bistro's willen echte ontmoetingsplekken in de buurt zijn. Dus naast maaltijden organiseren ze ook wandelingen, geheugentraining, babbelmomenten, tai chi en allerlei optredens. Voor het Oktoberfest in de zorgbedrijf Combien Buurtbistro's betaal je €10 met een klantenkaart en €18,20 zonder. Reserveren kan tot maandagmiddag 5 oktober, morgen dus. Een kleine Beierse uitstap dus, zonder dat je de trein of het vliegtuig hoeft te nemen. En wij draaien er alvast muziek bij die past. The Andrew Sisters met de Beer Barrel.

0: Betty Carter overtuigde ons van haar goede bedoelingen met I don't want to set the world on fire. Ik heb nog tijd voor een uitsmijtertje. Want voor het nieuws van 5 uur is er nog goed nieuws over ouder worden zelf. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat steeds meer landen wetten hebben tegen leeftijdsdiscriminatie. In 2018 had 44,5% van de landen zulke wetgeving en handhavingsregels. Vandaag is dat gestegen tot 57,7%. Ook op andere terreinen is er vooruitgang. 56,7% van de landen heeft nu een nationaal beleid rond langdurige ouderenzorg. Dat klinkt misschien allemaal wat technisch, maar het gaat eigenlijk over heel concrete dingen. Niet minder kansen krijgen op het werk omdat je ouder bent bijvoorbeeld. Niet anders behandeld worden in zorg of huisvesting. En ook op latere leeftijd recht houden op volwaardige deelname aan de samenleving. De WHO noemt leeftijdsdiscriminatie niet zomaar onvriendelijk gedrag, maar iets wat echt gevolgen kan hebben voor gezondheid en welzijn. Dr. Ritu Sadana, die bij het WHO het VN-programma rond gezondheid ouder worden coördineert, zegt dat er duidelijk vooruitgang is, maar dat die nog ongelijk verdeeld is. Kortom, ouder worden is misschien onvermijdelijk, maar opzij geschoven worden vanwege je leeftijd hoeft dat steeds minder te zijn. En Maurice Chevalier, die twist dat al lang. I'm glad I'm not younger anymore. Tot straks na het nieuws.
1: Poor boy, poor boy. Downhearted and depressed and in a spin. Poor boy. Oh boy, oh, youth can really do a fellow in. How lovely to sit here in the shade with none of the woes of man and maid. I'm glad I'm not young anymore. The rivals that

0: Bonfant Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
6: Op de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. In Wanze in de provincie Luik is een jongen van 18 opgepakt nadat hij zijn huis in brand had gestoken. Dat meldt het parket. De jongen had ruzie gekregen met zijn moeder en stichtte daarna brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het huis in lichterlaaien. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
7: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
6: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 persoon vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Daar valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En Amerikaans president Trump richt een speciale taskforce op rond artificiële intelligentie. Die krijgt 120 dagen om de kansen en risico's van AI te onderzoeken. Volgens Trump is het niet de bedoeling om technologiebedrijven en nieuwe AI-modellen in de weg te staan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
10: Miljaar. Maar een plong is gesprongen.
11: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
12: Voor al uw elektriciteit.
11: elektriciteitswerken? Eén adres: www.hendrix.be of bel 03 279 79 79. Hey, bellen, hè?

0: Turf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
5: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci Immobiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Een uurtje goede muziek voor goede mensen met veel goed nieuws. En dat goede nieuws beginnen we aan de Nederlands-Belgische grens in Achel. Daar kregen Johan en Toon Schoutheden uit Houthalen-Helchteren deze week plechtig een herderstaf overhandigd van een Nederlandse collega. En daar hoorde ook een kudde van 350 schapen bij. Vader en zoon wandelen met hun kudde 170 kilometer naar Brussel in 16 dagen. Ze trekken langs Pelt, Peer, Houthalen-Helchteren, Huis de Zolder, Lummen en Diest. Grotendeels over bospaden en door natuurgebieden. Af en toe moeten ze over een drukke weg, een autostrade of het Albertkanaal. En hoe doe je dat dan met 350 schapen? Wel, 6 kilometer in de voormiddag, een lange middagpauze zodat de schapen kunnen grazen en nog eens 6 kilometer in de namiddag. Dat is een tempo dat menig pendelaar op de Brusselse ring zou benijden. De tocht maakt deel uit van een grote Europese herderstocht die in Duitsland vertrok over Texel en Eindhoven. Johan en Toon willen het herdersvak opnieuw in de kijker zetten. Herders spelen een rol in natuurbeheer, zeggen ze. Maar vaste jobs zijn er bijna niet meer. Ook nieuwe regels over permanente beschutting voor de dieren liggen hen zwaar op de maag. We kunnen niet voortdurend met een paraplu boven die schapen rondlopen, zegt Johan. Op 13 oktober moet de kudde aankomen in het Terkamerbos in Brussel. En daarna trekken de schapen verder door naar Luxemburg. Wie zei dat schapen niet kunnen reizen? Wel, Frankie Lane die wist al hoe je zo'n kudde in de bedwang moest houden, al waren het in zijn geval misschien koeien. Dit is Rawhide.

Bobbejaan Schoepen, die zou je blijkbaar wel plezier kunnen doen met 350 schapen en een hutje op de heide. Wie het liever bij wegvervoer houdt, dat is Helmoet Lotti. Dit is King of the Road.

0: Tijd voor goed nieuws.
1: Op restaurant gaan is voor de meesten van ons een feestje. Voor mensen met slik- en kouproblemen is het echter vaak een hindernissenparcours. VZW Kopzorg roept daarom Antwerpse restaurants op om zich slikvriendelijk te maken. De vereniging ontstond op vraag van patiënten die na een kankerbehandeling in het hoofd- en halsgebied moeilijk kunnen eten. Ze wilden weten waar ze nog op restaurant kunnen. Volgens logopediste Griet van Gestel loopt het daar vaak mis. Want wie om vloeibare voeding vraagt, krijgt soms een kom soep met nog stukjes groenten of kaas erin. Goed bedoeld, maar voor deze mensen niet geschikt. Vloeibaar betekent voor hen geen enkel stukje. Chris Beekmans uit Wustwezel kent het probleem. Hij zegt, maaltijden worden soms gewoon gemixt tot een grote pap. Smakelijk is anders. En elke keer moet ik opnieuw uitleggen wat ik precies bedoel. Daarom eet Chris meestal thuis of bij familie en vrienden die zijn situatie kennen. De oplossing hoeft niet ingewikkeld te zijn, zegt de VZW Kopzorg. Al een vermelding op de website dat gasten hun slikproblemen op voorhand mogen melden, maakt volgens Kopzorg een groot verschil. De vereniging droomt zelfs van een echt label voor slikvriendelijke zaken. Wel, ben jij restauranthouder of ken je er eentje die wil meedoen? Restaurants kunnen contact opnemen via de Facebookpagina Klankbord voor Hoofd en Hals van VZW Kopzorg. En als je van plan bent naar de Italiaan te gaan, dan geven wij je alvast Rocco Granata mee. Hier is Marina.

Een cadeautje dat met een nare herinnering kwam voor Roy Orbison, Pretty Paper. En daar zat niet zo'n leuk verhaal aan vast, maar hij kan het toch wel mooi verpakken. Laten we eens kijken wat Ned Miller erover te zeggen heeft. Voor hem is het simpel. Je kan heel snel van een joker naar een koning geraken. From a jack to a king.

Sammy Davis Jr., The Lady is a Tramp. Maar dat zou ik toch zomaar niet durven beweren van Della Reese. Hier komt ze met Don't You Know, een klok van een stem is dat.

0: Nieuws.
1: Goed natuurnieuws in dit geval. Een heel mooi verhaal uit Congo. Lulingu, een ernstig bedreigde grauwergorilla, is voor het eerst moeder geworden in het wild. Lulingu werd in 2016 als jong van amper 18 maanden gered nadat ze uit haar familie was weggehaald voor de illegale dierenhandel. Ze kwam terecht bij de organisatie Grace, waar verzorgers haar jarenlang hielpen herstellen en opnieuw natuurlijk gorillagedrag aanleerden. Eind 2024 gebeurde er iets uitzonderlijks. Lulingu en drie andere gorilla's werden opnieuw vrijgelaten in het Virungu National Park en daar sloot ze zich aan bij de groep van de wilde zilverrug Mwasa. En op 21 mei 2026 werd Lulingu moeder. Voor natuurbeschermers is dat veel meer dan een schattig babynieuwtje. Het is het bewijs dat een geredde gorilla na jaren opvang niet alleen opnieuw zelfstandig kan leven, maar zich ook succesvol kan voortplanten. Verzorgster Devote, die Lulingu als jong dier mee opvoedde, zei dat ze zich nu een beetje de grootmoeder van het babygorillaatje voelt. Een verhaal dus over herstel, geduld en een tweede kans die echt gelukt is. En dit plaatje van Nat King Cole past daar helemaal bij. Ik word er altijd helemaal week van. Kom maar op, Nat.

Tony Bennett beloofde van alles als hij het voor het zeggen heeft in de wereld, wordt de wereld vast een betere plek. En voor Dusty Springfield is het simpel. Zij wil alleen maar bij jullie zijn, lieve luisteraars. Zoals wij natuurlijk bij jullie

Merkwaardig nieuws alleszins. Een landbouwverhaal uit Zuid-Frankrijk. In de buurt van Toulon worden tegenwoordig niet alleen tomaten, druiven of courgettes geteeld, maar ook papayas, mango's, passievruchten, ananas en zelfs tientallen soorten bananen. Landbouwster Dominique Berdin runt in Olioule in het departement Var en Serre, waar ze een twintigtal tropische fruitsoorten kweekt. Alles gebeurt zonder pesticiden. Zelf zegt ze lachend dat ze waarschijnlijk de enige papaya-teler van Frankrijk is. Ze stapte gedeeltelijk over op tropisch fruit nadat de hete zomers haar klassieke biologische groenteteelt steeds moeilijker maakte. De aanleiding is natuurlijk de klimaatverandering en dat is op zich geen goed nieuws, maar deze boeren proberen zich wel slim aan te passen. Liever lokaal tropisch fruit telen dan alles van duizenden kilometers ver invoeren. Of zoals Dominique het zegt, als het klimaat verandert kun je proberen er ook nieuwe kansen in te vinden. En het zal niet lang duren voor je in Marseille op de boten dus ook deze song hoort van Harry Belafonte.

0: Alvast wat muziek uit de tropen om de Zuid-Fransen voor te bereiden op de tropische zomers en de tropische vruchten al daar. Dat was nog Xavier Cugat met Brazil. En dan nu tijd voor ons laatste goed nieuwtje, de uitsmijter van de week. We zijn begonnen met een kampioen en we eindigen deze happy hour met een kampioen. Want Joris Schoens, de belleman van Veurne, is tweede geworden op het wereldkampioenschap voor bellemannen in Groot-Brittannië. Officieel bestaat het WK al sinds 2005 niet meer, maar 25 bellemannen uit 8 landen kwamen er toch 3 dagen lang hun keel openzetten om te bekijken wie de beste is. De titel ging naar een Australiër. En gemakkelijk was het niet, Joris moest 3 roepen brengen. Een lofzang op zijn thuisstad, eentje over een winkel en eentje over het hotel waar iedereen logeerde. En dat grotendeels in het Engels, want slechts een vijfde mocht in zijn eigen taal. Joris begon dus telkens met aandacht, aandacht en sloot af met men zeggen het voort. Wat ertussen zat was Engels. De jury rekende streng, 1 letter verkeerd uitgesproken en je kreeg strafpunten. Bij zijn eerste juryproef haperde Joris 2 keer. Ju, het is voorbij, dacht hij, maar niets bleek minder waar. Ook zijn vrouw ging niet met lege handen naar huis. Joris loopt rond als een champetter uit de jaren 1900 tot 1930. En zij droeg een bijpassende jurk met een verdikking aan de achterkant om de contouren mooi te laten uitkomen. Ze won er de trofee van de best geklede dame mee. 2 weken geleden werd Joris al Belgisch kampioen in Zottegem. En de volgende halte is een Europees kampioenschap in Wervik. Men zegge het voort. En Joris die mag wat mij betreft zijn titel gaan vieren met dit liedje van Anita Ward. You can ring my bell. Dit is het einde van Happy Hour. Ik hoor en zie jullie graag terug volgende week voor een nieuwe Happy Hour. En onthoud ondertussen, we kunnen de wereld misschien niet beter maken, maar wel mooier en leuker voor elkaar. Have a happy one. Tot de volgende week.
1: Dit is de Radio Minerva Snoeplaat van deze week.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzalen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter ga je niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij haalde het in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Zijn landgenoot Christian Scaroni pakte het brons. Het was de enige titel die Evenepoel nog miste, nadat hij eerder al wereldkampioen en ook Olympisch kampioen werd. Zijn vrouw Umi is trots.
8: Ja, spannend natuurlijk. Eerste keer fotofinish, dus dat hebben we ook al eens meegemaakt. En heel blij voor hem. Hij was heel teleurgesteld na zondag. Dus ik ben heel blij voor hem dat hij vandaag toch een mooie trui naar huis kan nemen. En ja, de enige trui die hij nog mist. Dus perfect.
7: Op de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. En de federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
9: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
7: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is er één iemand in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en verschillende auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen, maar koppelt daar wel 7 voorwaarden aan. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van Iraanse havens opheffen, alle militaire acties tegen Iran stopzetten en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
12: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
11: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
13: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
14: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
18: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleine mannen? Ja, het is een extra blaai.
17: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
19: Ik ga jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
20: Minerva.
21: En dan nu Music Maestro met Eddy van Dessel en Ruud Garde.
10: Zeg schat, wat doe je nou? Zet je die tv nou af?
22: Oh ja, het is een Eddy van Dessel op de radio. Kon ik een plotje aanvragen?
10: Oh daar, een plotje aanvragen.
22: Ah wel, je belt gewoon naar Ruud Garde. 03-219-17-27.
23: Daar is hem, daar is hem! Daar is hem, daar is hem!

Hey, hallo daar aan de andere kant van de radio. Jawel, jawel, jawel. Het is weer zover zondagavond, even over 18 uur. U luistert nog steeds naar uw favoriete radiostation. En dat is nog altijd Radio Minerva. Van op Sint-Tanneke, linkeroever. Daar is onze studio. En daar ben ik vandaag aanwezig. Samen met mijn telefoniste, ons Lutgaartje. Die zit in Studio 2. En die is al hard aan het werken, de telefoon aan het opnemen. Want zoals je weet, op de zondag als we aanwezig zijn, dan mag je telefoneren naar ons bekend nummer. En dat is nog altijd hetzelfde gebleven. 03 219 17 27. En dan laat je gewoon aan Lutgaarde weten welk nummerke we moeten draaien. En je mag erbij ook de groetjes doen. Ja, het mag een nummerke zijn voor jezelf, de buurman, de buurvrouw, de poes, de BNA'er. Het maakt allemaal niet uit. Nee. Het enige dat we vragen is, het moet een klein beetje passen in het format van Radio Minerva. Er is veel mogelijk, maar we moeten ons een beetje aan de regels houden. Ja, ja, ja. Vandaag al 4 oktober, ja. Binnenkort kunnen we al kerstbomen gaan zoeken. Kerstversiering, ja, het gaat er snel zijn. Maar ja, we gaan er nog niet over beginnen. We hebben nog geen kerstmuziek vragen vandaag. Nee, gaan we niet doen. Nee. Geen kerstmuziek, mensen. Dat is nog veel, veel te vroeg. Wat kan ik wel vertellen? Gisteren was het 3 oktober en er was er iemand jarig. Iemand die niet zo ver van Van Desseltje woont. Deze man die woont in Broekum, tegen Randstaar. Ik heb het over de Vlaamse zanger en entertainer Eddy Smets. Ja, die is gisteren 83 jaar oud geworden. En hij treedt nog altijd op, hè, met zijn Letty Lanka. Speciaal omdat Eddy gisteren jarig was, zal ik vandaag zijn nieuwste nummerke op de radio zwieren. Meteen de primeur bij Van Dusselke. Eddy heeft een nieuw nummer gemaakt en dat is getiteld Kom van je stoel. En daarmee gaan we beginnen in ons programma. Ik zou zeggen, blijven luisteren, blijven bellen. En ik zou zeggen, vooral genieten van nu het nummerke van Eddy Smets. Kom van je stoel. Goedenavond allemaal.

Hey, hey, de nieuwste van Eddie Smits. Gisteren was hem dus jarig. 83 jaar is hem geworden en hij gaat nog altijd optreden. En ik moet zeggen, het is nog altijd genieten geblazen als hem daar in de Populier in Zandhoven op het toneel staat. Goed, ja, op het podium eigenlijk. Kom van je stoel. Het recentste nummer van onze Eddie. Goed, de nummertjes worden goed aangevraagd. Een telefoon staat al roodgloeiend. En ook via internet worden al nummertjes aangevraagd. Zoals de Pedro uit Oevel. Zoals elke week staat erbij geschreven. Groetjes aan iedereen van Radio Minerva, die ik al beluister sinds 1983, toen mijn bompa voor het eerst deze radio opzette. Graag iets van de Strangers in memoriam van de John. Ja, want die is inderdaad een paar dagen geleden helaas ook overleden, de man van de Strangers. Wel, Pedro, als Van Nesselke zelf mag kiezen en als u Radio Minerva hebt leren kennen via uw bompa, wel, dan is het volgende nummerke, denk ik, heel toepasselijk. De ballade van Bompa van de Strangers.

0: Ja, het waren toch goede teksten dat die mannen hadden. The Strangers met de ballade van de Bompa. Dan Axel, ook een van onze favoriete klanten op de zondagavond. Doet groetjes aan mama, James, alle luisteraars. En ook weer heel speciaal groeten aan ondergetekende Eddie van Nessel en Lutgartje. En inderdaad, we zijn ook blij dat ze vandaag terug is. Want ja, hier alleen zitten zoals vorige week is echt niet te doen. Maar goed, we moeten meneer ervoor beginnen. Dat was vorige week. Vandaag zitten we hier compleet met z'n tweetjes. En dan Axel, die vroeg mij een nummertje te draaien van Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
1: Music Maestro.

Ja, dat is een nummerke dat iedereen kan meezingen. Hè. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Dat was natuurlijk muziek van Corrie Konings. Ik krijg heel wat aanvraagjes voor muziek te draaien van The Strangers. Dat is goed ook, mensen. Maar we gaan niet te veel muziek van The Strangers draaien. Want dan gaan iedereen zeggen, ja zeg, Eddie, allemaal muziek van The Strangers. Ja, het is natuurlijk ter nagedachtenis hebben als een John. Hè. Ja, ik kan het wel een beetje begrijpen, mensen. Maar ik ga geen uurtje aan een stuk muziek van The Strangers draaien vandaag. Nee, dat gaan we niet doen. We moeten een beetje variatie hebben. En het volgende nummerke, die gaat zeker zorgen voor variatie. We gaan Zuid-Amerikaanse muziek op jullie loslaten. Want Rosa uit Zwijndrecht, die vertrekt binnenkort naar Mexico. My, dat is lang reizen, denk ik. En ze vroeg, hey Eddie, kan je alsjeblieft een nummerke draaien dat een beetje Zuid-Amerikaans klinkt? Je mag zelf kiezen. Wel Rosa, dat is natuurlijk heel

0: Ja, geweldig applaus hè, voor deze Danny Frank met Kian Serra. Zo was het nummerke getiteld. 6:20 is het geworden. Mocht u net afstemmen, dan heet ik u van harte welkom in ons eerste gedeelte van het programma Music Maestro Please. Het grote groeten- en verzoekenprogramma hier bij Radio Minerva met Eddy van Dessel. Zit u momenteel ook aan de tafel? Laat dat dan vooral heel goed smaken. Wij gaan weer proberen te zorgen voor een goede spijsvertering met muziek door jullie zelf gekozen. Laat die verzoekjes maar binnen vliegen. 03-219-17-17 is het nummerke dat je moet bellen en dan kom je bij Lutgarde terecht. Ja, we gaan naar Deurne en daar woont Simon Luiks. Heeft ook gebeld met ons Lutgarde. Groetjes, ja, het was heel kort. Groetjes aan alle luisteraars en aan Eddy en Lutgarde. Dankjewel Simon. En Simon die vroeg mij ook een heel mooi nummer te draaien van Roy Orbison. Crying.
1: Music, my

Onvergetelijke muziek, hè, gebracht door Roy Orbison hier bij Radio Minerva. En het was natuurlijk het nummer Crying. We gaan naar Zandhoven en daar woont een zekere mevrouw, staat hier geschreven, Hemelaerts. Ja, mevrouw Hemelaerts heeft ook gebeld en die deed de groetjes aan het ganse Radio Minerva-team en bedankt om elke dag zo'n leuke muziek te brengen. Verder deed ze nog de groetjes aan haar man Stefan en ze vroeg mij een nummerje te draaien van de jaren 70, 80, eentje van Millie Jackson als het kon, alsjeblieft. Je mag zelf kiezen. Ja, dat is altijd heel gemakkelijk. En ik heb gekozen voor een swingend nummertje natuurlijk. My man is a sweet man.

My Man is a Sweet Man, gebracht door Millie Jackson. Het volgende nummertje, ja, dat is weer totaal iets anders. Ik ben er niet verantwoordelijk voor, lieve mensen. Nee, maar een zekere Herman uit Mechelen wel. Het is eigenlijk een nummertje dat we moeten draaien ergens in februari tijdens carnaval. Want Herman die vroeg mij een nummer te draaien van The Dutch Boys. Heb jij mien zwien ook zien? Ja, dat is de titel. En hij deed de groetjes erbij aan Thomas, Jos en Fons van de donderdagavond. En ook nog groeten aan alle Minerva-medewerkers. Dus eigenlijk is het een nummerje dat we tijdens de carnaval moeten draaien. Maar ja, de klant is koning. Dus Van Nesseke, ja, duw maar op dat knoppetje.

0: Ja, dankzij Herman uit Mechelen konden we genieten van deze Dutch Boys. Heb jij mijn zwien ook zien? Dat is de titel van dit nummerke dat we eigenlijk er eens in februari moeten draaien tijdens de carnavalperiode. Maar goed, de klant is koning. Zo gaan we nu naar Zwijndrecht. Daar woont Lucienne, heeft ook gebeld met ons Lutgartje. Groeten aan alle luisteraars van Radio Minerva en ook groeten aan Eddy van Dessel en Lutgarde. En Lucienne heeft ook een heel mooi nummer gekozen van Sergio. Alleen bij jou.
1: Radio Minerva. De oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva. De meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Ja, ja, inderdaad. Een geweldig applaus voor deze Sergio en het nummer Alleen bij jou. Voor mij persoonlijk een van zijn mooiste dat hem gemaakt heeft tot nu toe. Maar ja, dat is natuurlijk mijn keuze. Hè. Even kijken, we gaan naar Antwerpen. Ja, ja, ja, ja, Antwerpen. Dieter heeft gebeld met Lutgard en die deed de groetjes aan Lander Boeks. Ja, zo simpel kan het zijn. En het nummerke dat ik van een Dieter moet draaien, dat is eentje van The Carpenters, Jambalaya. MUZIEK

0: Ja, ja, Jambalaya. Heel wat artiesten hebben dat nummerke op plaat gezet. Maar dit was de versie van de enige echte Carpenters. Goed om dat nummerke nog een keer aan te vragen. De volgende, dat is ook weer een hele mooie. Daarvoor gaan we naar Nederland. En daar vinden we Benny Nijman. En die heeft ook een heel mooi nummer gemaakt. En dat is natuurlijk deze. Waarom fluister ik je naam nog? En dat moeten we draaien, want Simon uit Deurne, die heeft ervoor gebeld. En die deed de groetjes aan alle telefonistes van deze geweldige radio.
1: Music Maestro. Versus.

Benny Nijman en natuurlijk het geweldige Waarom fluister ik jouw naam nog? Even kijken, 3 kwartiertjes zijn we ver in ons eerste gedeelte en we hebben nog een klein beetje plaats, niet veel meer mensen. Dus als jij zegt ik wil nog een nummerje aanvragen, moet je heel snel de telefoon nemen en bellen naar 03-219-17-27. Want binnen enkele ogenblikken dan moet ik u helaas teleurstellen, want heb ik genoeg verzoekjes binnengekregen om ons programma te vullen. Ja, ja, het is echt waar op mijn communezieltje, want als mijn telefonistje erbij is, ja, dan gaan die telefoontjes, die blijven maar binnenvliegen. Dat is natuurlijk altijd wel de bedoeling, hè, van de Sol. Anders hebben wij geen verzoekprogramma. Maar ja, dus bellen, bellen, bellen is de boodschap. Goed, we gaan naar Wommelgem en daar woont Miet. En die deed de groetjes aan haar tweelingzus Jess. En het nummerke dat ze gevraagd heeft is eentje van Adamo. Quand les roses.

Helemaal tot de laatste noot kunnen we genieten van Ademo en het nummertje Quand les Roses. De volgende is ook een hele mooie. Dat is eentje van Mireille Mathieu dat we nu geprogrammeerd hebben met het nummer La Paloma Adieu. En daarvoor gaan we naar Rupelmonde, want Hugo die heeft dat aangevraagd. Hugo dus uit Rupelmonde. Met de groetjes aan Sandra en Mark en Rosina. En natuurlijk ook nog groeten aan alle Minerva-luisteraars.

La Paloma, adieu, dat werd gezongen door niemand minder dan Mireille Mathieu hier bij Radio Minerva. En dat allemaal in ons programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel. Nog één vocaal nummertje heb je van mij te goed en die eer is voor The Strangers. François uit Berchem die heeft ervoor gebeld met de groetjes aan de kleinkinderen aan wie hij heel veel te danken heeft. En The Strangers, ja, die hebben nu onlangs ook weer hun laatste vertegenwoordiger, zal ik maar zeggen, helaas moeten afgeven, onze John. En daarom vroeg onze François het nummerke een vriend te draaien. Geen probleem.

je wat vriendschap bevindt. Iemand waarvan zegt, dat is een vriend. Iemand die stil en oprecht luistert naar wat je te zeggen. Die zomaar helpt en er niks over denkt. Iemand waar je van zegt, dat is een vriend.

van zegt, dat is een vriend die je mij hoe lacht of ook blit als een kind. Iemand waar je van zegt,

0: Ja, dat is heel belangrijk, hè, een goede vriend hebben. Ze zeggen dikwijls, een goede vriend hebben is beter dan familie, soms. Ja, soms, hè, mensen. Verstaan me niet verkeerd. Goed, dat was het eerste gedeelte, mensen. Je moet niet meer bellen. Nee, niet meer bellen om verzoekjes aan te vragen. Ook niet meer proberen om via de digitale weg social media te gebruiken om nummertjes aan te vragen, want dat gaan we gewoon niet doen. We hebben er genoeg gekregen. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren naar deze muzikale frequentie. Ik ben er terug na de piepjes en ik hoop jullie hetzelfde. Tot ze beat.
1: Och, new beat, house, techno, hip-hop. Ik lag er dan op mijn zenuwen. Maar ik heb dan een zender gevonden op 98.0, die je daar niet hoort. Radio Minerva. Hoe dan ook de platters, Veralin, Frank Sinatra, al die goede muziek van Oud Maan en Taart, en daar wil ik clip van zijn. Dan kan ik elke dag naar de Al Jobox Lekens luisteren. Am I that easy to forget? Word je zoeklid en bel naar de studio op 03-219-1727.
2: Just Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betant.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: En joh, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
1: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeubelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rukjesje gehouden aan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeubelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle truien en titels minstens één keer veroverd.
10: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdrit als wegrit. En samen met de WK-tour en de Belgische tour, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
9: Niet alleen de federale, maar ook de Brusselse regering zit samen over de begroting. En die gesprekken verlopen erg moeizaam, dat zeggen verschillende kabinetten. Brussels minister-president Tillyes wil 120 miljoen euro besparen. Gisteren zaten de ministers daar al een hele dag over samen. En ook vandaag werd er nog niet veel vooruitgang geboekt. Er worden nu weer 1-op-1 gesprekken gevoerd. Morgen wordt minister-president Tillyes in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Maar een akkoord lijkt nog niet meteen in zicht. Het was een recordeditie van de jaarlijkse Open Bedrijvendag. In heel Vlaanderen kon je vandaag bedrijven bezoeken waar je anders niet zomaar binnen mag. Zo'n 485.000 mensen deden dat vandaag. Je hoort Frank Beks van ondernemersorganisatie VOCA.
11: We hadden natuurlijk wel geluk met het weer. Hè. Dat heeft heel wat mensen op de been gebracht. En wat me vooral opviel is dat er eigenlijk heel veel gezinnen met kinderen ook waren. Die toch wel wat willen proeven van dat ondernemerschap, van de economie. En er is vandaag heel veel aandacht voor de economie in ons land. En we zien ook dat onze bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen, de wereldeconomie.
9: Meer dan 200 bedrijven openden vandaag hun deuren voor het publiek. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is een van hen er erg aan toe. Zo'n 20 vakantiewoningen en meerdere auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen als de VS aan 7 voorwaarden voldoet. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van de Iraanse havens opheffen, alle aanvallen tegen Iran stoppen en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is wel klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog wat mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag dan zowat hetzelfde weer en vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
12: En dan nu Music Maestro met Eddy van Dessel en Ruud Garde.

Ziezo, Jacques Raymond had de eer om ons tweede gedeelte in gang te trappen. En hij deed dat met dit nummerje, At de Balalaika. En ik heb dat gedraaid, want Diana Smeijers uit Merksem, die vroeg een nummerje van Nelson Eddy, Balalaika. Maar dat was uit 1939, ben het even gaan opspeuren, Diana. En de kwaliteit was echt niet echt de best. Nee, ik wou dat jullie oortjes niet aandoen. Dus ik dacht, ja, dan ga ik gewoon deze versie pakken van Jacques Raymond. Want ik had die Nelson Eddy wel gevonden, maar de kwaliteit liet het niet toe om het op de radio te zwieren. Dus hopelijk was deze versie van de Jacques even goed. In ieder geval, ons Diana deed de groetjes aan al het Minerva-personeel en ook nog groeten aan Mark Fransen. Mensen, van harte welkom in ons tweede gedeelte. En je moet niet meer bellen, nee, niet meer bellen om verzoekjes aan te vragen. Daarvoor ben je te laat. We hebben genoeg verzoekjes om ons programma te vullen tot 8 uur. Dus het is nu gewoon genieten, geblazen. We gaan nu naar Niel en daar woont Sonja. En die deed de groetjes aan alle luisteraars, alle jarigen. Ja, als de mensen vandaag jarig zijn, hiep, hiep, hoera voor de jarigen. En ook nog groetjes aan ondergetekende Eddie van Dussel en ons Lutgartje in Studio 2. Dankjewel, Sonja. En Sonja die vroeg een noemeke te draaien van Ray Frankie. Doe bij het kussen je ogen toe. Ja, waarom zouden we dat nu doen?

0: Goeie raad van onze eigen Frankie, hè? Doe bij het kussen je ogen toe. Ja, ik had een keer in mijn achterhoofd houden als dat nog eens een keer gebeurt. In ieder geval, bedankt hè, voor het aanvragen van dit leuke nummertje. Mensen, niet meer bellen. Ik heb net iemand aan de lijn gekregen. Ik niet, ons Lutgartje, die een nummerke aanvroeg. Maar nee, het is te laat, mensen. Niet meer doen. Gewoon luisteren. Dat is de boodschap nu. Roger uit Zwijndrecht, ook een van onze vaste klanten op de zondag, heeft ook gebeld. Dus straks groetjes aan schatke Christel, die donderdag 62 jaartjes is geworden. Dikke proficiat, Christel. En het nummerke dat onze Roger heeft gevraagd is eentje van Cynthia Clay. I'm lonely without you. Ah, schoon, hè?
1: Music Maestro.

0: I'm Lonely Without You, dat zong Cynthia Clay lang, lang, lang geleden. We gaan het tempo een klein beetje versnellen. We gaan een beetje leukere muziek op jullie loslaten. En daarvoor gaan we eventjes over de grens. We gaan naar Nederland en daar vinden we deze grote meneer. Ik heb het over Jan Smit. Hij brengt voor jullie Als de Nacht Verdwijnt. En die nacht die komt er zo stilkens aan. Want als ik nu even naar buiten kijk... Ja, inderdaad, de zon is verdwenen en de nacht is aan het vallen. Ja, het is oktober, hè, mensen? Ja, inderdaad. Goed, Betty uit Schoten, die heeft voor dat nummertje gebeld en die deed de groetjes aan alle Minerva-medewerkers. Dankjewel daarvoor.
1: Verzoekraad.

Leuke muziek gebracht door Jan Smit. Als de nacht verdwijnt. Een nummerke dat iedereen wel zal kennen, denk ik. De volgende artiest, wel, dat is namelijk niemand minder dan Paul Potts. Ja, ik hoor je al zeggen, Paul Potts, wie is dat potverdikke? Wel, ik zal het even uitleggen. Maria Loijens uit Borgerhout heeft een nummerke aangevraagd van Jos Grobin. You Raise Me Up. Maar dat vraagt ze bijna iedere keer hetzelfde, iedere zondag. En ze deed erbij de groetjes aan alle familie en leden en alle vrienden. En Maria, ik heb even gekeken en ik heb Paul Potts gekozen. Want Paul Potts, dat is inderdaad een meneer uit Wales. Geboren in 1970. Ja. Is een operazanger uit Wales. En die heeft een paar jaar geleden meegedaan met het programma BGT. Dat is eigenlijk Britain's Got Talent. En heeft het daar ook gewonnen met zijn opera. En ik dacht, misschien moeten we deze meneer eens aan het woord laten. Maria, luistert u een keer naar deze versie. Hier is Paul Potts, You Raise Me Up. Gewoon kiekboebelen.

Ja, mooi hè. Ja, ja, ik vind het ook. Paul Potts onthoudt deze namen mensen. Hij was vroeger eigenlijk verkoper van mobiele telefoons. En hij was inderdaad amateur operazanger. En dan zong ze een eerste opera op 28-jarige leeftijd tijdens een karaoke-wedstrijd. En dan heeft hij dat ook gewonnen. En zo is eigenlijk het pad voor hem opengegaan. De deuren zijn langs alle kanten opengegaan voor deze Paul Potts. You raise me up, maar dan wel in de, ik denk in de Italiaanse versie. Ja, verder met verzoekjes. Jenny Nietveld heeft ook gebeld met ons Lutgartje. Groeten aan de Nugeen, Rezi, Maria, alle mensen achter het café en in het café van Radio Minerva. En ook groeten aan Eddie van Dessel en Lutgarde. Dankjewel, Jenny. En dankzij Jenny gaan we terug een vrolijk muziekje kunnen beluisteren. Want ik heb klaarstaan La Compagnie Créole. C'est bon pour la morale. Jawohl, jawohl.

0: Inderdaad, daar ben je momenteel naar aan het luisteren naar Radio Minerva. En we hoorden net La Compagnie Créole. Dankjewel, inderdaad, Jenny, voor het aanvragen van dit nummertje. C'est bon pour la morale, inderdaad. Even kijken, bijna 19:30 geworden, dus we gaan vlug verder met dat volgende verzoekje. En daarvoor gaan we naar Schellen. En daar woont een zekere Dina. Die deed gewoon de groetjes aan Eddie van Dessen en Lutgarde. En ze vroeg het nummerke gewoon voor zichzelf. Ja, dat kan allemaal natuurlijk op de zondagavond. En we gaan even naar de jaren 70, 80 denk ik, met deze Love Affair, The Everlasting Love.
1: Music Maestro.

Everlasting Love van de formatie Love Affair. Het was een Londense popgroep die inderdaad in het jaar 1968 deze nummer 1 hit te pakken had. Ja, ik ben het even gaan opzoeken op Dr. Google, zodat ik jullie niks wijs zou maken natuurlijk. Maria Elvis heeft ook nog gebeld straks en die deed de groetjes aan alle luisteraars, aan de Rezi en Eugène, en ook nog groeten aan Eddie van Dessel en Lutgartje. En je weet, als Maria Elvis gebeld heeft, dan moet ik iets van de King draaien. En het nummerke dat ik nu moest draaien is de deze, In My Father's House. Een hele mooie keuze, een beetje op de gospeltour. Nee.

ja, de Elvis. Ik ben een grote fan van. In My Father's House. Eventjes op de gospel song. De tour, de gospel tour inderdaad. Dat vond ze ook een hele mooie, ook een hele rustige. We gaan luisteren naar een live opname opgenomen in Radio City Music Hall in New York. En daar speelde toen met zijn grote volledige artiest niemand minder dan André Rieu. Hij brengt voor jullie het geweldige My Way en het gaan we draaien, want Paul uit Mortsel, die heeft ervoor geschreven, dus straks via de sociale media. Groetjes aan iedereen die graag deze instrumentale muziek graag hoort. En inderdaad, het is begeleiding van het orkest en ik vind altijd de mooiste uitvoering van dit stuk, zegt hij. En iedereen mag meeluisteren. Dat zegt allemaal onze Paul uit Mortsel. Ik geef nu graag het woord aan onze dirigent André Rieu en My Way. Even een rustig puntje in ons moment.

Fantastisch, hè? Ja, ja, ja, ik ben het met jullie eens. Van deze muziek word je toch even stil, hè? Nee, toch? Ja, ik wel, hoor. En om Van Dessel stil te krijgen, moet er heel wat gebeuren, hoor. Maar als ik deze muziek hoor, dan moet ik even stil zijn. Mooie muziek, gebracht door André Rieu, live opgenomen in New York een paar jaar geleden. My Way. En we blijven eventjes in de rustige sfeer. Ja, ja, ja. Want Magda uit Merksem, die heeft ons laten weten dat ze nu dinsdag 59 jaar getrouwd zal zijn. Ah, fantastisch. Proficiat, Magda. En ze vroeg mij ook een geweldig nummer erbij te draaien. I Muvrini. Ja, ja. Ate Corsica.

gewoon, hè. Ja, ja, ja, ik ben het met jullie eens. Ik heb ze ooit met Lutgarde live gezien in Zal Roma in Bonnegraut. Deze Imu Vrini AT Corsica. En ja, het was even heel, heel emotioneel, maar echt heel mooie muziek. Je verstaat ze niet, je weet niet wat ze aan het zingen zijn, maar dat maakt niet uit. Het was gewoon hele mooie muziek dat we toen konden beluisteren. Goed, we gaan naar Zwijndrecht. Onze Rezi heeft ook nog gebeld dus straks. En die deed groetjes aan alle vrienden en alle luisteraars van deze radio. En Rezi, die vroeg me een totaal andere genre te draaien, namelijk deze. Eentje van Mark Anthony. You Sang To Me.

You Sang To Me, dat zong natuurlijk Mark Anthony. Een goede keuze, weer van onze Rezi uit Zwijndrecht. Even kijken, ja, we naderen stilletjes aan, maar zeker het programma. Volgende week, ja, dan ben ik er niet, mensen. Nee, ik hoor je wel zeggen, allee, van Dussel, ja. Maar inderdaad, volgende week, dan heb ik een rommelmarktje waar ik moet gaan staan. En dan kan ik onmogelijk naar hier komen, maar ik zal proberen. Nee, ik ga niet proberen, ik ga gewoon zorgen voor een opgenomen programma met goede muziek, hè. Ja, dat is toch ook fijn, hè. Dus volgende week geen Van Dussel en ook geen Lutgartje op de radio. Maar geen probleem, geen paniek. Ik ga zorgen voor een goede muziek. Goede muziek heb ik ook nu nog klaarstaan, want ik heb een seintje gekregen, een telefoontje. Ik niet, maar ons Lutgart. Van een zekere Nicole uit Burgt. En ze zei, hey Van Dussel, een paar weken geleden heb je een nummerje gedraaid. El Bandido, maar dat was niet in een versie van Vultura, maar dat was een andere versie. Ik vond die wel leuk. Kan je die een keer terugdraaien? En ik deed de groetjes, zei Nicole, aan iedereen die aan het luisteren is en aan mijn man Roger. Wel, Nicole, ik heb even gekeken. Ja, ik heb hem gevonden. Dat was een nummerke van Robert Pater. En dat is inderdaad een nummerke dat Vultura heeft gezongen destijds. Maar dit was een andere versie. Hier is Robert Pater en El Bandido.

Helemaal naar het einde, Robert Pater en zijn versie van El Bandido. En Nicole heeft al net laten weten via de social media dat dat het nummerke was dat ze inderdaad precies bedoelde. Dankjewel daarvoor, zijn ze van Desselke. Graag gedaan hoor. Mensen, het is afscheid te nemen. Ja, het is tijd om afscheid te nemen. Ik zou zeggen, bedankt voor al die leuke reacties aan de telefoon. Goeie nummerkes aangevraagd. Maak er nog een fijne zondagavond van. Volgende week ben ik dus niet in de studio, maar ik zal zorgen voor een leuk programma. Dit was Van Dessel en Lutgarde. We gaan eruit met muziek van James Last. Knock 3 times. Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doorduwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karel Latree.
3: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met, ja, wat gebeurt er nog op de BTW? Hè? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
2: De deadline is 13 oktober, dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven er morgen zo'n 500 scholen deels of volledig gesloten. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Het komt door de scholenprotesten die helemaal uit de hand liepen deze week. In 24 scholen is er brand gesticht of waren er plunderingen. En morgen zijn er opnieuw protesten verwacht. 78 werknemers van het onderwijs zijn bij die protesten gewond geraakt. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle titels en truien minstens één keer veroverd.
4: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdrit als wegrit en samen met de WK. En de Belgische trui, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
2: Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Een schilke aan de spreektoeter. Voor een sonker zoet programmeken. Nee, geen schrik. Als je 2 uur geluisterd hebt, is de sonkerspegel niet ontregeld. Sugar door het orkest van Waldo de los Rios.

Sugar Sugar door het orkest van Waldo de los Rios. Ik heb nog een kaskraker uit een ver verleden. The New Seekers en Georgie Girl.

Georgie Girl van de New Seekers. Het is nogal wat, hè. Zang nog maar eens, zeg, tot er iemand om de deur te bellen. Zeg, wat is er, maatje? Dan zet hem, ik kom eens zingen dat je nog wat klein geld hebt voor de besparingen. Zeg, maatje, je komt te laat. Ze zijn hier vorige week al geweest en die hebben alles meegescheerd. Daarbij denk ik in mijn eigen, dat is haar probleem, jongen, het mij niet. You've got your troubles, I've got mine.

Will You Miss Me van de Notting Hill Billies. Ja, als je maar mist, geen probleem. Komt na de uitzending even drinken, hè. Maar draai ik hier op de deur kloppen. Ik heb de bel afgesloten, want dat verstopt allemaal stroom. Knock three times, Tony Orlando en Dawn.

Suspicious Minds van Candy Staten. Ja, dat meisje was een beetje achterdochtig, maar Oleta Adams, die zegt het leven duinder als een bril. Window of Hope.

The windmills of your mind. Ja, dat is niet moeilijk dat een mens met mozen niet zo ziet. Hè. Ik weet nog goed, in 1975 hebben ze het woord besparingen uitgevonden. Sindsdien is dat een doodlopend stratje. Weet je dat ze dat in het Engels zeggen? Never ending. Elvis Presley.

On the Border van Al Stewart. En omdat het een dag van de biertjes is, Vreemde Vogels van Claire.

0: De vreemde vogels van Claire. Dat doet me denken, als ik 10 jaar was, dan moest ik 14 dagen op synthetisch bad om te gaan uitwaaien. Ken je dat? En dan stond er leken de vogel van Tim Vistering in de hitparade. Dan draaiden ze dat door in de rechter en dan zongen wij uit volle borst mee, gelijk als echte natuurliefhebbers.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wit neus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe

De vogel van Tim Vistering. Och, wat is dan taart, zeg? Ja, pas op, dan ben ik maar volop gaan storten op de puberteit. Dan krijg ik natuurlijk andere interesses, dat verstand u wel zeker, Sting. Passion is burning van de Dinky Toys.

Passion is burning van de Dinky Doys. Ik heb nog een nieuw schoon liefdesliedje van de classics. My song is like a love song. En dan gaan we samen opnieuw luisteren. Dan weten we niet eens waar ze weer uitgevangen hebben voor ons op de kast te jagen. Tot straks.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doortuwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en de MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karel Latré.
3: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met, ja, wat gebeurt er nog op de BTW? Hè? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
2: Deadline is 13 oktober, dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Intussen roepen verschillende leerlingen, vertegenwoordigers en onderwijsvakbonden op om opnieuw te protesteren. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk waar die vredesgesprekken dan zullen plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. Het thema van de film Out of Africa. Dat komt in een stek mijn ogen uit. Dat was er heel goede koop blijven, hè. Allee, pak nou, die hebben geen gsm's nodig, hè. Oh nee, die doen alles met tamtam. Die hebben direct verbinding. Zelfs geen zendmasten nodig. The drums are everywhere van Gerard Joling.

Island of Love van Demis Roussos. Dames, dat ze dromen waard, hè? Stel de ver, je werd wakker op een strand in de tropics. Komt daar ineens een garçon. Blijkt dat dat Demis Roussos is. Die blijft daar een uurken op de rand van een strandstoel zitten, muiden er wat mee spelen, kost geen een bal, en de cocktail dat een baai moet ook niet betalen, want het is een hotel met all in formule. Dromen kan toch plezant zijn, hè? Girl, you'll be a woman soon van Cliff Richard.

is a lady van Tom Jones. Geef toe, Tom Jones is toch het optimale voorbeeld van mannelijkheid, hè? Ja, ja, die een veel vrouwelijke hartjes sneller doen slapen. Hè? En pas op, dat uitgerekend die man dan een leken mocht, help yourself. Begrijpen wij kan. Of in een instrumentale versie.

I wanna rock you in my wildest dreams van Engelbert Humperdinck. Nou moet het toch toegeven, die zangers die kunnen hun eigen al wat permitteren, hè? Oh ja, en zwaar op de meer een dame passeren. En waar zeg je dat? I wanna rock you in my wildest dreams. Dan krijgen wij een sakos tegen onze smikkel en ze hebben 6 weken uit circulatie. Een vrouwenhart veroveren, dat is niet simpel in het echte leven.

Into the Night van Chris Norman. Ik heb grote plannen vervaagd. Ja, ik kon dromen van Céline Dion. Nee, geen stoute dinges. Ik kon gewoon dromen dat ze op mijn nachtkastje komt zitten en dat ze Vermaaien leken zingt. Dat is braaf, hè? I'm Alive, Céline Dion.

I'm Alive van Céline Dion. Dan zitten we toch in de categorie van passionele muziek. Ja, dan kan deze niet ontbreken. La Passione van Shirley Bassey.

La Passion van Shirley Bassey, dat is toch plezant, zo van die opkrikkende, motiverende muziek. Ja, dan krijg ik echt het gevoel dat ik op mijn put kan kruipen en dat ik alles aan kan, gelijk Frans Bauer. Ik kan vandaag de hele wereld aan.

My number one van Love. Ja, een relance is eigenlijk een soort van hitparade. En je moet zorgen dat je altijd op die eerste plaats blijft. Nou, ze laten het dat wel horen en voelen als dat niet meer is. Hè? Bijvoorbeeld als uw vrouw de plaat draait van George Baker's Selection, Fly Away Little Paraguayo. Dan wil ze eigenlijk zeggen, maatje, pak toe valies, gevleegd buiten, want gaat men dan eens al uit. De kracht van de muziek. Hè?

were on my mind van Crispian St. Peters. Ja, zo gaat dat, hè. Dus ik moet binnen een paar minuten stoppen. Dan vlieg ik van Dantin. Ik zal er niet kwaad voor zijn. Maar dat je zo 2 euro op Dantin ziet, dat vulde ze. Hè. Geloof me, dan kreeg je krampetjes. Enfin, lieve meisjes, sterke jongens, 1001 maal dank voor het luisteren. En tot woensdagavond 10 uur voor de nachtwacht.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Federale regeringsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nog te groot, klinkt het. Het gaat onder meer over besparingen in de zorg en over de btw-tarieven. Morgen praten de ministers verder in werkgroepen. Woensdag komt het kernkabinet dan opnieuw samen. 4 op de 10 bossen in Vlaanderen zijn privé-eigendom. Dat blijkt uit cijfers van natuurorganisatie De Bosgroepen. Het gaat om ongeveer 60.000 hectare. Steeds meer mensen willen een eigen stukje bos, zegt Dries Moerloze van De Bosgroepen.
3: We verwijzen vaak naar corona voor heel veel dingen, maar dat heeft er zeker ook toe bijgedragen. We merkten ook op het moment dat mensen wel meer naar buiten mochten gaan, dat er heel veel werd gewandeld en dat heel veel mensen ook nagedacht hebben van ja, eigenlijk die bossen en die natuur, als het erop aankomt, is dat echt essentieel. En hoe mooi zou het niet zijn als we een eigen stukje bos zouden hebben waar we altijd naartoe kunnen gaan, met vrienden, met ons gezin.
2: Vandaag start trouwens de Week van het Bos. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk wanneer die vredesgesprekken dan zouden plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. In Brazilië kennen ze straks de resultaten van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. 158 miljoen Brazilianen kiezen dan hun nieuwe president. Het gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva of de conservatieve Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die veroordeeld is omdat hij een staatsgreep plande. Een knappe prestatie van Remco Evenepoel. Hij is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het na 190 kilometer van de Italiaan Giulio Ciccone. Het was een echte millimetersprint. Evenepoel heeft nu alle truien in het wielrennen minstens 1 keer gewonnen.
4: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen. En het is blijkbaar het kampioenschap dat me altijd het meeste moeite kost om het te behalen. Zeker vandaag was het ook weer heel spannend. Het is geweldig. Ik denk het is heel leuk om alle kampioenschappen met de Olympische Spelen bij te hebben gewonnen. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
2: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel de Ronde van Lombardije. Vanavond en vannacht eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De federale begrotingsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op BTW. Premier De Wever wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR die van die BTW-hervorming, dat weten we niet, wil weten.
2: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting Dirk de Smet. Morgen om 11 uur brengt minister-president Illies zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Een groot datalek bij de Waalse opleidingscentra voor volwassenenonderwijs. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet op het dark web. Dat meldt een Franse website die datalekken opvolgt. De cyberaanval zou in februari al gebeurd zijn. Er werden e-mailadressen en telefoonnummers gestolen, maar ook rijksregisternummers en bankrekeningnummers. In Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische drone-aanvallen. Er raakten ook 6 mensen gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Rusland heeft de laatste weken zijn aanvallen op Oekraïne weer fors opgedreven. Eerder vandaag viel het nog een brug in de hoofdstad Kiev aan. Daarbij vielen 2 gewonden. Vannacht is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
4: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow. Charge.
5: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaardijp.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: Je luistert naar Leo's Platenkast.
2: Late Night.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op BTW. Premier Wever wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR die van die BTW-hervorming, dat weten we niet, wil weten.
2: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Morgen om 11 uur brengt minister-president Illies zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. In Peru is de natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, dat meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken, maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. En onze rode duivels zijn vandaag aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League morgen tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gots is er klaar voor.
4: Ik denk dat we gewoon moeten spelen zonder bang te zijn, zonder te veel na te denken. Gewoon respect hebben voor de enorme kwaliteiten dat ze hebben, maar wel gewoon met lef spelen en proberen te winnen.
2: De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. Vannacht is het eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer.